0: Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd al begin augustus ingediend bij de politie en ondertussen is het aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt op dit ogenblik een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook maatregelen genomen. De kinderopvang blijft intussen wel gewoon open. In de Verenigde Staten, in Massachusetts, is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen en bekende dat ook, maar deed dat naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
1: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropvlakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. En voor Hans van Aken was dat een speciale match, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er 1 ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij deze zege gaat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanna van de Winkel en Daria Snigur. Het weer dan nog, wisselend bewolkt en overwegend droog vandaag. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima van 18 tot 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken en kans op een buitje hier en daar. Morgen halen we 25 graden, maandag wordt dat 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Continuo.
1: Het is 7:00, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En vooral in de grote steden belanden daardoor vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: 1. Een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders, ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
1: Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het gaat om een premie die al was aangekondigd 3 jaar geleden, maar steeds werd uitgesteld. Het aantal plaatsen bij onthaalouders neemt al 10 jaar lang af en Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genee wil met deze premie naar eigen zeggen die neerwaartse trend keren. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy geëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
3: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
1: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketaanvallen. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab el-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en belangrijk is voor de internationale scheepvaart. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermant was achteraf blij met de zege, maar hij beseft ook dat Club beter kan.
4: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij deze zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken. Een kans op een bui. Morgen wordt het tot 25 graden. Maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
5: Een heel goede morgen. De beste muziek om uw weekendochtend mee te beginnen, die serveer ik als een echte gentleman. Zoals deze Fantasia para un gentil hombre van Joaquín Rodrigo.

gitaarconcerto van Joaquin Rodrigo. Niet het Concierto de Aranjuez uit 1939, maar eentje van een kleine 15 jaar later. Deze Fantasia para un gentilhombre uit de jaren 50. Geschreven voor een gentleman gentilhombre. En dat was in dit geval gitarist Andrés Segovia, die dus bij Rodrigo het concerto bestelde. Maar hier hoorden we een opname met Milos Karadalic samen met London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. Dit is Chopin.

Ja, misschien bent u wel bij de gelukkigen, want een paar dagen geleden hebben we hier op Clara een gratis abonnement weggegeven voor een hele reeks concerten van Antwerp Symphony Orchestra. En in die reeks meesterconcerten zit ook een concert met pianist Jan Liszewski. Hij was hier te horen in een mooie prelude van Frédéric Chopin. En ik heb goed nieuws, want misschien hebt u het nieuws gemist. Maar ook vandaag geven we een gratis cultuurabonnement weg. Een concertabonnement, dat betekent heel veel gratis tickets die de deur uitgaan. U kunt dus naar concerten gaan op onze kosten. En vandaag geven we een abonnement weg voor een reeks concerten in Amuse in Antwerpen. Onder andere voor clavecinist Benjamin Allard in de Goldberg-variaties van Bach. Voor het ensemble Zeffiro Torna, dat 30 jaar is. En voor onder andere 13e eeuwse oude muziek met de stem van Marc Moyon. 5 concerten in totaal. Hoe maakt u kans op dat abonnement van Amuse? Heel eenvoudig. Doe mee bij Clara op VRT Max en maak zo kans op een gratis abonnement vandaag voor Amuse.

Mes jours s'en vont finir van Michel Lambert. En deze stem kunt u dus binnenkort misschien live horen. De stem van bariton Marc Moyon, want hij komt op 20 oktober naar Amuus met twee andere zangers van zijn ensemble Les Trouveurs voor een concert met onder andere Franse oude troubadoursliederen en met ook oude muziek van Francesco Landini en Guillaume de Machaut. Want dit concert is een van de gratis concerten in het abonnement dat we vandaag hier op Clara weggeven voor Amuus. U kunt dat abonnement winnen door mee te doen bij Clara op VRT Max.

De muzikanten van Capriccio Stravagante onder leiding van Skip Sampé en deze chaconne van Jean-Baptiste Lully uit zijn opera Amadis. Het is een tragédie en muziek van Jean-Baptiste Lully, het eerste werk dat niet gebaseerd was op oude verhalen uit de mythologie, maar op de middeleeuwse Hoofse ridderverhalen en in dit geval over de liefde tussen Amadis en Oriane. En de liefde die niet goed afloopt, dat laat Sergej Prokofjev horen. In 1935 liet hij dat horen met zijn balletmuziek op het verhaal van Romeo en Julia. Hier barst de strijd los en de rivaliteit tussen de twee families, de Montagues en de Capulets.

0: is half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in de grote steden belanden vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er is een tekort aan vrijwilligers en ook een gebrek aan speelruimte. Het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt al jaren af. In de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy nietig verklaard. Clancy bekende dat ze in 2023 haar 3 kinderen om het leven bracht, maar zegt dat ze dat deed tijdens een zware psychose. De jury raakte na dagen beraadslagen niet unaniem tot een oordeel. 11 juryleden wilden de vrijspraak, 1 jurylid niet. En omdat de Amerikaanse jury unaniem moet beslissen, is het proces stopgezet. Het parket zal later beslissen of er een nieuw proces komt. En in het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel, dankzij een Limburgse own goal net voor de rust. Club staat voorlopig mee aan de leiding in het klassement nu. Het heeft 12 punten, dat zijn er evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maximaal tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, de krantencommentaren.
2: We beginnen met financieel advies van Karel Verhoeven. Geniet van de staatsrente zolang het nog kan, schrijft hij in de Standaard. Want wat de Belgen als spaarders winnen, betalen ze als burgers terug. De geleidelijke herbelegging van de enorme staatsschuld verdubbelt in prijs. €1 miljard per jaar komt erbij op het begrotingstekort. De toestand gaat snel achteruit en de hoogte van het tekort en de schuld maken België tot zwakkeling van Europa. Elk uitstel maakt ingrijpen erger. Maar liever dan groot te handelen, dansen de partijvoorzitters op de tegel van hun kleine verschil. Premier De Wever heeft alvast een tax down van 5 miljard beloofd, maar als we netto echt meer overhouden wegens lagere lasten, dan zullen we dat extraatje gegarandeerd snel kwijt zijn aan allerlei maatregelen die het gat van 10 miljard moeten dempen, denkt Liliana Casagrande van het Belang van Limburg. Of het nu gaat om hogere btw of een duurdere rekening bij de arts, aan het einde van de rit zullen we het voelen. De vraag is of die begroting voor iedereen even pijnlijk is. Wordt het een speldenprik of een stevige pikuur? Isabel Albers wijst op het belang van economische groei als smeermiddel voor de begroting. Maar het blijft enkel bij veel woorden en weinig daden, schrijft ze in de Tijd. Van een economische strategie die echt kiest voor sectoren die bovengemiddeld kans maken om fel te groeien, is geen sprake, nog op Vlaams, nog op federaal niveau. Werk zo'n groeiplan grondig uit voor de middellange termijn, is haar advies. Elke toekomstige begrotingsopmaak kan alleen maar welvaren bij een begin van meer productiviteit en meer groei. Ook Dimitri Antonissen heeft het over geld. Hij ergert zich in het laatste nieuws aan de kritiek op ondernemer Average Rob. Omdat hij geld wil lenen van zijn fans voor de uitbreiding van zijn horecazaken. Oppassen, want je kan je geld kwijtspelen, was de meest gehoorde reactie. Uiteraard zijn er risico's, maar al jaren klagen economen en politici dat Belgen hun geld laten verdampen op spaarrekeningen. Niet alleen holt dat de koopkracht uit van de spaarders, maar zo is er ook te weinig risicokapitaal voor innovatieve ondernemers. Ons grootste probleem is niet dat we roekeloze beleggers hebben, maar dat we nauwelijks risico durven nemen. Bart Eekhout vraagt zich in De Morgen af waar het juiste pad ligt tussen meegaan in het oorlogsopbod en terugwijken, tussen oorlogsenthousiasme en lafheid. We moeten er namelijk niet aan twijfelen dat het Poetin-regime de oorlog in Oekraïne over de Europese buitengrens probeert te tillen. Onze Europese krachtenbundeling kordaat voortzetten is het beste antwoord. En terwijl premier Bart De Wever in de commentaarstukken van De Morgen vaak kritiek krijgt, heeft hij volgens Eekhout op 1 punt zeker gelijk. Dit is niet het moment om de investering in defensie alweer af te bouwen. Pieter Le Saffer kijkt in het nieuwsblad naar Duitsland en meer bepaald naar de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er zijn deelstaatverkiezingen en de peilingen voorspellen een grote winst voor het extreemrechtse AfD. In een land waar het fascisme 2 generaties geleden tot de grootste gruwel van de 20e eeuw heeft geleid, dreigen de extreemrechtse erfgenamen voor het eerst opnieuw aan de macht te komen. Een overwinning van AfD dit weekend is ook een overwinning voor Poetin. Europa raakt meer verdeeld en dat is een zeer zorgwekkende evolutie. In Gazette van Antwerpen aandacht voor de oude macro-site in Deurne. Al zeker 50 ondernemers hebben interesse om er in de komende jaren een zaak te vestigen. Dat kan de lokale economie een stevige impuls geven. Maar er is wel een knelpunt. Er moet eerst een bestemmingswijziging komen om die plannen te kunnen doorvoeren. Zo'n traject duurt minstens 2,5 jaar. Het is een fundamenteel probleem in België, schrijft Christophe Willocks. Iemand die economische meerwaarde wil creëren, wordt te vaak tegengewerkt door de trage administratieve mallenmolen in dit land. Het is zaterdag 5 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

En dan denk ik toch dat Sergei Rachmaninov hier de mosterd heeft gehaald voor zijn eigen pianoconcerto's. Want alles wat je bij Rachmaninov hoort, hoor je ook, vind ik, al in dit pianoconcerto van Edvard Grieg. En Grieg was natuurlijk een flinke 30 jaar eerder dan Rachmaninov. Hij schreef zijn enige pianoconcerto in 1868. Dit was een opname met pianist Lijfhoven-Ansnes in het openingsdeel met de Berliner Philharmoniker en dirigent Maris Jansson. Het is een fantastisch werk. Ik heb het de voorbije week heel veel beluisterd. Ja, dat gebeurt soms dat je plots een enorme grote fan bent van één bepaald muziekstuk en dat je het dan 10 keer in een week of meer opzet. Dat is mij dus overkomen met Grieg afgelopen week. En trouwens, wat is de gelijkenis tussen Rachmaninov en een dokter? Wel, de dokter vraagt soms, zeg eens A. En Rachmaninov vraagt aan de sopraan, zing eens A.

De lange gezongen noten zonder tekst in deze vocalise van Rachmaninoff. Heel delicate muziek en ook heel verschillend. Er bestaan zoveel opnames van. En na een paar seconden, vind ik, kan je al zeggen, ja, deze

versie is er eentje ja, dat iets losmaakt of net niet. En dan vond ik deze bescheiden versie van sopraan Sabine de Vielle wel heel mooi voor een zaterdagochtend hier samen met Alexandre Tarot aan de piano. Tijd voor Gershwin. MUZIEK

Een strijkkwartet met Roots in Oxford, het Pavao Quartet. Hier speelden ze Slap That Bass. Het is een nummer van George en broer Ira Gershwin uit de musical Shall We Dance, maar dan hier in een instrumentale versie. Straks na 8 uur een oude gouden, zoals ze dat zeggen, van Mozart.

0: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Een derde van de voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. In Oekraïne vallen opnieuw 4 doden bij een Russische aanval, ondanks de hoop op vrede. En in het voetbal wint landskampioen Club Brugge van nieuwkomer Lommel. Wie zich vandaag aanmeldt bij een voetbalclub in Vlaanderen als nieuw lid, komt in 1 op de 3 gevallen op een wachtlijst terecht. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En daar zijn 2 belangrijke oorzaken voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: 1. Een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders. Ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
0: In de praktijk staan vooral in de steden vaak honderden jongeren en kinderen op een wachtlijst. En dat is ook het geval bij de voetbalclub van Kesselo bij Leuven, zegt jeugdvoorzitter Tom van Tienen.
2: Vandaag stonden wij op 408, waarvan een aantal kinderen de afgelopen dagen nog zijn komen testen die we nog kunnen toelaten. Maar laten we zeggen dat die nog altijd op 360, 370 zal eindigen na die operatie.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen formele verdachte. Vanaf midden september kunnen onthaalouders premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de afgelopen 10 jaar is dat aantal gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
3: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom dat je je huis ook kan aanpassen op maat van wat de kindjes vandaag nodig hebben.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. En dat terwijl er op het diplomatieke vlak eindelijk wat lijkt te bewegen tussen Rusland en Oekraïne. Maar Roel Pennemans, dat doet de wapens wel niet zwijgen, blijkbaar.
4: Nee, nochtans heeft Oekraïne volgens lokale media zijn militairen eenzijdig bevolen de gevechten tijdelijk te staken van vandaag tot en met dinsdag. Dat bevel komt er op het moment dat Amerikaanse gezanten van president Trump dit weekend zowel naar Moskou als Kiev reizen voor gesprekken om de oorlog te stoppen. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dat Steve Witkoff en Jared Kushner zondag naar Kiev komen. Dat zou de eerste keer zijn. Maar welke voorstellen ze bij zich hebben, daarover is niks bekend. Zelensky heeft alvast gezegd dat Oekraïne geen luchtaanvallen uit zal voeren tegen Rusland, zolang de Amerikaanse delegatie er is. Rusland van zijn kant heeft het bezoek officieel niet bevestigd. En van stoppen van aanvallen is er geen sprake. Vannacht doodde een Russische luchtaanval in Kamjansk 4 mensen en 5 anderen raakten gewond.
0: Dankjewel. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
5: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook tenminste 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen er 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en hij maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
6: Ik heb ervan genoten. Zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven. Dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, dat zijn er evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft achtste. Gisteravond is de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Een overzicht van die eerste avond door Bert Sterks.
7: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Paulien Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens en Diana Schneider gaan door in het dubbel. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima tot 22 graden straks. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken met altijd kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we 28 graden. Vooraan in het ochtendnieuws zaten de wachtlijsten bij de Vlaamse voetbalclubs. Nieuwe leden kunnen niet zomaar beginnen spelen door een tekort aan vrijwilligers en een gebrek aan speelruimte. Alle details vindt u op vrtnieuws.be.
8: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
9: Een heel goedemorgen, zaterdag 5 september vandaag. En in de geschiedenisboeken is 5 september de verjaardag van de Duitse operacomponist Giacomo Meyerbeer. Het is de meest uitgevoerde operacomponist in de 19e eeuw en hij wordt gezien als de connectie tussen de opera's van Mozart en later die van Wagner. Meyerbeer zit daar mooi tussen, want hij werd geboren ook in het sterfjaar van Mozart. Hij werd geboren op 5 september in het jaar 1791. Meyerbeer was ook de man van de Grand Opéra, een opera met lange, grote verhalen, grote emoties, grote orkesten en vooral indrukwekkende decors. Eigenlijk een soort Hollywoodfilm op de planken. En hij schreef ook luchtige, grappige opera's, zoals dit liefdesverhaaltje uit de Bretagne, Le Pardon de Ploermel.

Hoge noten bij sopraan Nathalie Dessay in Ombre Légère, een aria waarin een vrouw danst met haar eigen schaduw. En de vrouw heet Dinora. Ze is op zoek naar haar echtgenoot in de bossen, maar hij is zelf op zoek naar een schat in de bossen om rijk met haar te kunnen trouwen. Daarover gaat de opera Dinora, of in een vorige versie heette dat werk ook Le Pardon de Ploermel, vernoemd naar het dorpje Ploermel in Bretagne, waar het verhaal zich afspeelt. Het is een opera van de Duitse operacomponist Giacomo Meyerbe, een Duitser die in Parijs grote successen kende, ook met zijn andere opera, Robert le Diable. En die werd als grote opvolger genoemd van Guillaume Tell van Rossini. Een echte kaskraker was Robert le Diable. Het is vandaag ook Meyerbe zijn verjaardag. Hij werd geboren op 5 september, vandaag dus, maar dan in het jaar 1791. En precies 3 maanden na de geboorte van Meyerbe zou Mozart sterven.

Mozart, altijd goed. De 40ste symfonie was het, met daaruit het menuet door Academy of Ancient Music en dirigent Christopher Hogwood. Dit is Florence Price. Goedemorgen.

Zhuang aan de piano en Randall Gooseby op viool in deze tweede fantasie van Florence Price. Tot 8:30 zijn dit nog even de muzikanten van Cefiro Torna, het Mechelse muziekensemble, dat u misschien wel live kunt bewonderen, helemaal gratis. Want vandaag, hier op Clara, geven we een concertabonnement weg, goed voor 5 concerten in Amuse in Antwerpen, met in die 5 concerten ook eentje met Cefiro Torna. Maak kans op dat gratis abonnement voor het nieuwe cultuurseizoen door mee te spelen bij Clara op VRT Max. Dus dan geniet u misschien wel binnenkort van deze stem met dit ensemble, Cefiro Torna.

0: Het is 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Wie zich vandaag aanmeldt bij een voetbalclub in Vlaanderen als nieuw lid komt in 1 op de 3 gevallen op een wachtlijst terecht. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in de grote steden belanden vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er is namelijk een tekort aan vrijwilligers en ook een gebrek aan speelruimte. Het aantal leden, nieuwe voetballers dus, blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt al jaren af. In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. En dat terwijl er op het diplomatieke vlak eindelijk wat lijkt te bewegen tussen Rusland en Oekraïne. Amerikaanse gezanten van president Trump reizen dit weekend naar zowel Moskou als Kiev voor gesprekken om de oorlog te stoppen. Oekraïne zegt dat het intussen geen aanvallen zal uitvoeren tegen Rusland, zolang die Amerikaanse delegatie er is. En in het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Dat kwam dankzij een Limburgse own goal net voor de rust. Club staat nu voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft 12 punten, dat zijn er evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Wisselende wolk vandaag en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

Normaal voor piano, maar hier in een zeer mooie versie voor piano met cello en viool bij door het Linos Piano Trio in Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Dit was daaruit het vijfde deel, het menuet. Uit diezelfde periode komt ook het celloconcerto van Edward Elgar. Een werk waar heel veel over te zeggen is, waar ook veel bij te voelen is. Het is een werk over hoe de cello klaagt, weent, zucht en zweet. Een concerto in de typische nobele stijl van Elgar en ook een werk met verrassende ontdekkingen. Want het typische openingsdeel van dit werk is een grote entree door de cello van een kleine minuut, waar je op een bepaald moment als cellist een bepaalde noot lang moet aanhouden en dan de laagte ingaat. En op dat moment valt het orkest terug in. Wel, die overgang van die hoge naar die lage noot, dat is nogal een beetje met een vraagteken, want heel veel cellisten die glijden dan naar beneden in die passage. Maar dat glijden staat eigenlijk niet zo op de oorspronkelijke partituur blijkbaar. Dus hoe cellisten dat spelen, dat noemen ze interpretatie. Dit is een nieuwe interpretatie, de nieuwe opname van celliste Astrid Cyranossi met London Symphony Orchestra en dirigent François-Xavier Rood in dat celloconcerto van Edward Elgar.

De Franse celliste Astrid Cyrano-Sion. Vorig seizoen was ze af en toe te gast bij onze collega's van Muziek 3 om te luisteren naar de Koningin-Elisabeth-wedstrijdfinale toen voor cello. En ze heeft ook al heel wat albums opgenomen zelf als celliste met muziek van Nadia Boulanger, heel mooie plaat ook, Zoltan Kodály, Ligeti. Het eerste celloconcerto van Camille Saint-Saëns heeft ze ook al opgenomen. En ja, kijk, 2 weken geleden heeft ze een nieuw album uitgebracht met onder andere dit celloconcerto van Edward Elgar. Hier speelden ze de eerste 2 delen samen met London Symphony Orchestra.

Amy Beach, de getalenteerde componiste uit Boston. Een vrouw met een heel bijzonder leven en u ontdekt dat leven en alles over Amy Beach in een van onze afleveringen van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Die kunt u beluisteren op VRT Max. Dit was van Amy Beach, Dreaming, uit haar Four Sketches door pianiste Claire Huangchi. En tot 9 uur is dit nog harpiste Lavinia Meijer in muziek van Philip Glass, The Hours, een heel mooie film en ook een heel mooie soundtrack.

0: Mark Albrecht opent zijn eerste concertseizoen bij het Antwerp Symphony Orchestra met een statement van formaat. Gustav Mahler's monumentale derde symfonie. Maak kennis met de nieuwe chef-dirigent. Op donderdag 1 oktober in Bozar en op vrijdag 2 oktober in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Samen met Clara.
1: Het is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roos. De bank Belfius wordt voor de strafrechter gedaagd voor een geval van phishing. Een derde van de voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden. En in Oekraïne vallen opnieuw 4 doden bij een Russische aanval, ondanks de hoop op vrede. Goedemorgen. De bank Belfius moet zich voor de strafrechter verantwoorden in een phishingzaak, een zaak van digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke procedures voor phishing komen wel vaker voor, maar Nina Verhagen, een zaak bij de strafrechter, dat is toch uitzonderlijk, hè?
2: Ja, het is voor zover bekend de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. De zaak is aangespannen door een cliënte van Belfius die liefst 100.000 euro verloor. Ze was telefonisch opgelegd door iemand die zich voordeed als een medewerker van Cardstop. Nu, Belfius weigerde het bedrag terug te storten, waarna de vrouw een burgerlijke procedure startte om het geld terug te krijgen. En net omdat de bank weigert terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank de wettelijke regels rond fraude overtreden. En daarom stapt de vrouw dus ook naar de strafrechter.
1: Ja, en welke impact kan dat dan hebben op gelijkaardige zaken in de toekomst?
2: Wel, als de vrouw gelijk krijgt, kan het een heel groot belang hebben voor de toekomst in dergelijke dossiers. Want dit kan zogenaamd een precedent scheppen. Alle banken zullen dit met veel aandacht volgen, want het aantal klachten tegen banken voor phishing, dat stijgt enorm.
1: En Nina, dankjewel. Wie zich vandaag aanmeldt bij een voetbalclub als nieuw lid, komt in 1 op de 3 gevallen op een wachtlijst terecht. Dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: 1. Een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders. Ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
1: Vooral in de steden staan daardoor vaak honderden kinderen en jongeren op een wachtlijst. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het geld kan bijvoorbeeld dienen om een woning meer te wapenen tegen de hitte of om een buitenspeelruimte veiliger te maken. Met de premie wil Vlaams minister van Welzijn Genee het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken. De voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders fors gedaald, zegt Genee.
4: Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel mensen die in de jaren 80 begonnen zijn, dat die vandaag met pensioen gaan. En met het feit dat onthaalouders heel lang geen goed loon of ook geen sociale bescherming hadden. En daar brengen we nu verandering in. Dus we hebben elk plekje nodig. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare kinderopvang voor elk kind. Dat is goed voor de ontwikkeling van onze kleinsten, maar dat is zeker ook goed voor onze economie. Want zo kunnen mama en papa met een gerust hart gaan werken.
1: De premie was al aangekondigd onder de vorige Vlaamse regering, maar werd steeds uitgesteld. In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. En dat terwijl er op het diplomatieke vlak toch wat lijkt te bewegen tussen Rusland en Oekraïne. Maar Roel Pennemans, dat doet de wapens wel niet zwijgen blijkbaar.
5: Nee, nochtans heeft Oekraïne volgens lokale media zijn militairen eenzijdig bevolen om de gevechten tijdelijk te staken, van vandaag tot en met dinsdag. Dat bevel komt er op het moment dat Amerikaanse gezanten van president Trump zowel naar Moskou als Kiev reizen voor gesprekken om de oorlog te stoppen. De Oekraïense president Zelensky heeft bevestigd dat Steve Witkoff en Jared Kushner zondag naar Kiev komen, wat de eerste keer zou zijn. Welke voorstellen ze bij zich hebben, daarover is niks bekend. Zelensky heeft alvast wel gezegd dat Oekraïne geen luchtaanvallen zal uitvoeren tegen Rusland zolang de Amerikaanse delegatie er is. Rusland van zijn kant heeft officieel het bezoek niet bevestigd. En over stoppen van aanvallen is ook geen sprake. Vannacht doodde een Russische luchtaanval in Kamianske. 4 mensen en 5 anderen raakten gewond.
1: Roel, dankjewel. In de VS VS is het proces tegen Lindsay Clancy nietig verklaard. De vrouw bekende dat ze in 2023 haar 3 kinderen om het leven bracht, maar ze zegt dat ze dat deed tijdens een zware psychose. De jury raakte na dagenlang beraadslagen niet unaniem tot een oordeel. 11 juryleden wilden de vrijspraak, 1 jurylid niet. En omdat een Amerikaanse jury unaniem moet beslissen, is het proces stopgezet. Meer uitleg door Thomas de Grave in de VS.
6: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
1: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketten. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab al-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en die is erg belangrijk voor het internationale scheepvaartverkeer. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat Club beter kan.
7: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
1: Dankzij deze zege staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. En gisteravond is de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Een overzicht van die eerste avond door Bert Sterks.
8: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
1: Vandaag wisselen bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, tot 22 graden straks. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we 28 graden. Belfius moet als eerste Belgische bank voor de strafrechter verschijnen in een phishingzaak. Dat was de opener van het nieuws. Een klant die 100.000 euro verloor, vindt dat de bank de fraudewetgeving overtreedt door niet terug te betalen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, de krantencommentaren.
10: We beginnen met financieel advies van Karel Verhoeven. Geniet van de staatsrente zolang het nog kan, schrijft hij in de Standaard. Want wat de Belgen als spaarders winnen, betalen ze als burgers terug. De geleidelijke herbelegging van de enorme staatsschuld verdubbelt in prijs. 1 miljard euro per jaar komt erbij op het begrotingstekort. De toestand gaat snel achteruit en de hoogte van het tekort en de schuld maken België tot zwakkeling van Europa. Elk uitstel maakt ingrijpen erger. Maar liever dan groot te handelen, dansen de partijvoorzitters op de tegel van hun kleine verschil. Premier De Wever heeft alvast een tax down van 5 miljard beloofd, maar als we netto echt meer overhouden wegens lagere lasten, dan zullen we dat extraatje gegarandeerd snel kwijt zijn aan allerlei maatregelen die het gat van 10 miljard moeten dempen, denkt Liliana Casagrande van het Belang van Limburg. Of het nu gaat om hogere btw of een duurdere rekening bij de arts, aan het einde van de rit zullen we het voelen. De vraag is of die begroting voor iedereen even pijnlijk is. Wordt het een speldenprik of een stevige piekuur? Isabel Albers wijst op het belang van economische groei als smeermiddel voor de begroting. Maar het blijft enkel bij veel woorden en weinig daden, schrijft ze in de Tijd. Van een economische strategie die echt kiest voor sectoren die bovengemiddeld kans maken om fel te groeien, is geen sprake. Nog op Vlaams, nog op federaal niveau. Werk zo'n groeiplan grondig uit voor de middellange termijn, is haar advies. Elke toekomstige begrotingsopmaak kan alleen maar welvaren bij een begin van meer productiviteit en meer groei. Ook Dimitri Antonissen heeft het over geld. Hij ergert zich in het laatste nieuws aan de kritiek op ondernemer Average Rob, omdat hij geld wil lenen van zijn fans voor de uitbreiding van zijn horecazaken. Oppassen, want je kan je geld kwijtspelen, was de meest gehoorde reactie. Uiteraard zijn er risico's, maar al jaren klagen economen en politici dat Belgen hun geld laten verdampen op spaarrekeningen. Niet alleen holt dat de koopkracht uit van de spaarders, maar zo is er ook te weinig risicokapitaal voor innovatieve ondernemers. Ons grootste probleem is niet dat we roekeloze beleggers hebben, maar dat we nauwelijks risico durven nemen. Bart Eekhout vraagt zich in de morgen af waar het juiste pad ligt tussen meegaan in het oorlogsopbod en terugwijken, tussen oorlogsenthousiasme en lafheid. We moeten er namelijk niet aan twijfelen dat het Poetin-regime de oorlog in Oekraïne over de Europese buitengrens probeert te tillen. Onze Europese krachtenbundeling kordaat voortzetten is het beste antwoord. En terwijl premier Bart De Wever in de commentaarstukken van de morgen vaak kritiek krijgt, heeft hij volgens Eekhout op één punt zeker gelijk. Dit is niet het moment om de investering in defensie alweer af te bouwen. Pieter Le Saffer kijkt in het nieuwsblad naar Duitsland en meer bepaald naar de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er zijn deelstaatverkiezingen en de peilingen voorspellen een grote winst voor het extreemrechtse AfD. In een land waar het fascisme twee generaties geleden tot de grootste gruwel van de 20e eeuw heeft geleid, dreigen de extreemrechtse erfgenamen voor het eerst opnieuw aan de macht te komen. Een overwinning van AfD dit weekend is ook een overwinning voor Poetin. Europa raakt meer verdeeld en dat is een zeer zorgwekkende evolutie. In Gazet van Antwerpen aandacht voor de oude macro-site in Deurne. Al zeker 50 ondernemers hebben interesse om er in de komende jaren een zaak te vestigen. Dat kan de lokale economie een stevige impuls geven. Maar er is wel een knelpunt. Er moet eerst een bestemmingswijziging komen om die plannen te kunnen doorvoeren. Zo'n traject duurt minstens 2,5 jaar. Het is een fundamenteel probleem in België, schrijft Christophe Willocks. Iemand die economische meerwaarde wil creëren, wordt te vaak tegengewerkt door de trage administratieve mallenmolen in dit land. Het is zaterdag 5 september, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
9: Clara staat op met Sander de Keren.
11: Een heel goeiemorgen. Onze zaterdag wordt de komende 2 minuten helemaal getikt.

Getekend uit 1953 met de typewriter van Leroy Anderson. En de componist zei dat het tikken alleen maar kon uitgevoerd worden door een professionele percussionist. Een professionele stenograaf die een typemachine gewoon is, zou het toch niet lukken. Het was toch iets te ritmisch. En om het echt vlot te laten verlopen, liet Anderson voor de première een typemachine toch wat manipuleren, zodat er maar twee toetsen effectief werkten, waardoor je niet per toeval op een andere toets ook botste. En de typemachine hier zat John Cassica samen met St. Louis Symphony Orchestra en dirigent Leonard Sletkin. Straks nog eens het allereerste lied van Schubert, gepubliceerd met de hulp van zijn vrienden. Maar de eerste stemmen van King's College, Cambridge.

De stemmen van King's College Cambridge en de blazers van Academy of St. Martin and the Fields, dirigent Stephen Clebury, in het Kyrie uit een mis van Anton Bruckner. Vriendschap, het is belangrijk, ook voor Franz Schubert, want na 2 keer geweigerd te worden door muziekuitgeverijen, omdat hij nog te weinig bekend was of omdat de pianobegeleiding te moeilijk was, besloten enkele vrienden van Schubert om het heft in eigen handen te nemen. Ze legden hun geld samen om een publicatie te kunnen betalen en ze organiseerden ook een huisconcert waar ze meteen meer dan 100 exemplaren van die nieuwe partituur konden verkopen. En zo had Schubert plots een officiële eerste partituur van zijn eigen muziek, met daarop het opus nummer 1, zijn lied Erlkönig.

Tenor Ian Bostridge met Julius Drake aan de piano en Errol Koenig van Franz Schubert. Na de weigering van twee uitgeverijen vond Schubert toch iemand die zich wou engageren om dit werk te publiceren. En dat was de uitgever Anton Diabelli. En die naam doet natuurlijk wel een belletje rinkelen. Rond zijn 37 stampte Diabelli zijn eigen muziekuitgeverij uit de grond. Dat kon wel wat aandacht gebruiken. En dus had Diabelli ook het idee om een walsje te componeren. Met dan de vraag aan de grootste componisten uit Wenen om er een variatie op te schrijven. Dat kon hij dan verkopen als een exclusieve bundel, met andere woorden een heel goede marketingstunt. En Diabelli was ambitieus, want hij contacteerde 50 componisten met zijn walsje. Telkens de vraag om één variatie op die wals te componeren. In het lijstje stonden Franz Schubert, ook Johann Nepomuk Hummel, Karel Czerny, Ignaz Moscheles, ook de zoon van Mozart, Franz Liszt en ook Ludwig van Beethoven. Ook Beethoven kreeg de vraag. Maar ja, Beethoven zou Beethoven niet zijn mocht hij er niet zijn eigen ding mee doen. Eerst weigerde hij, dan veranderde hij van gedacht. En Beethoven maakte het walsje van Diabelli ook met de grond gelijk. Hij noemde het schoenlapperij. Hij draaide het helemaal binnenste buiten, die muziek. En hij schreef niet één variatie, maar meteen 33 variaties op die wals. En die kennen we vandaag, die muziek, als de Diabelli-variaties van Beethoven. Eerst horen we het thema. En dan begint Beethoven zijn trucendoos boven te halen. Dat horen we hier met pianiste Mitsuko Uchida.

De Diabelli-variaties van Beethoven die zijn iets te snel gestopt, precies. Maar het was wel degelijk de Diabelli-variaties van Beethoven. Geschreven dus op vraag van Anton Diabelli, waar hij de muziekuitgever toch wat mee beledigde door meteen 33 variaties op een wals te componeren in plaats van één, zoals gevraagd. Dit waren de eerste 10 variaties, maar dus die 10e is iets te vroeg gestopt. Mijn excuses daarvoor door pianiste Mitsuko Uchida. En trouwens, Beethoven en Diabelli die konden toch samen nog door één deur, gelukkig. Want enkele weken voor zijn dood kreeg Beethoven van Anton Diabelli nog een bijzonder cadeau. Namelijk een lithografie van het geboortehuis van Joseph Haydn. Een van Beethoven zijn grote voorbeelden. En daar was hij enorm door ontroerd.

0: Ik kan dit nooit te veel horen. David Lang en dit koorwerk I Lie. Gezongen door sopraan Else Torp en de andere stem van Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. Goedemorgen.
1: Clara staat op met Sander de Keren.

Ja hoor, Johann Sebastian Bach had al door dat viool en hobo een heel goede combinatie is. Dat horen we hier in het concerto voor viool, hobo en orkest. Met violist James Ennis. Hij heeft alle concerto's van Bach voor viool opgenomen vorig jaar. En hier hoboist Charles Heyman met het volle orkest. Met de volle orkestklank ook in deze opname van het National Arts Center Orchestra van Canada erbij. Heel goed nieuws, want Katelijne Boon is terug met een kersvers seizoen van haar programma De Liefhebbers, waar ze elke zaterdag een gast ontvangt van wie het hart muzikaal van overloopt. Dat is voor zometeen na 10 uur. Nu nog even harpiste Eline Grolot. Ze speelt nog even In a Landscape van John Cage.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara. Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De bank Belfius wordt voor de strafrechter gedaagd voor een geval van phishing. Digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke procedures voor phishing komen vaak voor. Maar een zaak bij de strafrechter, Nina Verhagen, dat is toch uitzonderlijk?
2: Ja, voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank in een zaak van phishing moet verschijnen voor een strafrechter, die dus oordeelt over misdrijven. Aanleiding is een cliënte van Belfius die 100.000 euro verloor. Ze was telefonisch opgelicht door iemand die zich voordeed als een medewerker van Cardstock. Belfius weigerde het bedrag terug te storten, waarna de vrouw een burgerlijke procedure startte om het geld terug te krijgen. En net omdat de bank weigert terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank de wettelijke regels rond fraude overtreden. En daarom heeft de vrouw Belfius ook voor de strafrechter gedaagd. Nu, alle banken zullen dit proces met veel aandacht volgen, want de uitspraak kan grote gevolgen hebben in gelijkaardige dossiers in de toekomst.
1: Nina, dankjewel. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouderen aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is dat aantal gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Gené.
3: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom dat je je huis ook kan aanpassen op maat van wat de kindjes vandaag nodig hebben.
1: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. 4 anderen raakten gewond bij een raketaanval die volgens de Oekraïnse overheid gericht was op een industrieel gebouw in de stad Kamianske. De aanval komt net op een moment dat er op diplomatiek vlak toch wat lijkt te bewegen tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zouden dit weekend naar Moskou en Kiev reizen voor gesprekken om de oorlog te doen stoppen. Maar de Oekraïnse bevolking heeft er weinig hoop op dat er snel iets zal veranderen. Dat zegt journaliste Joanny de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
4: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in. Dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
1: De Amerikaanse regering mag het stemmen per post voorlopig niet moeilijker maken. Een rechter in Boston schort dergelijke regelingen tijdelijk op, omdat de periode te kort is om de nieuwe regels in te voeren, net voor de midterms, de tussentijdse verkiezingen in november. President Trump beweert al jaren dat in 2020 de verkiezingen van Joe Biden verloor door fraude, onder meer door poststemmen. Maar dat is nog nooit bewezen, bevestigt de rechter. De Amerikaanse regering tekent intussen beroep aan tegen de beslissing. Twee sportberichten nog. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel, dankzij een Limburgse own goal net voor de rust. Club staat voorlopig mee aan de leiding in het klassement. En op de eerste avond van de Memorial van Damme Atletiek heeft Paulien Kokuit op de 400 meter horde opnieuw het Belgisch record verbeterd. Grote publiekstrekker Armand Duplantis moest door een blessure op het laatste moment forfait geven, maar zijn Griekse concurrent Karalis zorgde met een sprong over 6,12 meter wel voor spektakel. Verder vielen sterke prestaties op van onder meer kogelstoter Chase Jackson en 800 meter loper Emmanuel Vagnoni. Wisselend bewolkt vandaag en overwegend droog tegen het einde van de dag. Minder wolken, maximaal maximaal tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en kans op een bui en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. De Liefhebber met Katelijne Boon.
2: Een heel goedemorgen. Heel fijn dat u luistert naar de eerste uitzending van seizoen 14 al. Aan de lange rij van boeiende gasten, allemaal liefhebbers van muziek, mag ik vandaag de Nederlandse auteur Geerte Meissing toevoegen. Schrijver van een indrukwekkend omvangrijk oeuvre dat bestaat uit romans, essays, reisverhalen en vertalingen. Geerte Meissing debuteerde in 1974 onder het pseudoniem Joyce & Co. met Erwin en werd bij het grote publiek bekend toen hij in 1988 de ACO Literatuurprijs kreeg voor Veranderlijk en Wisselvallig. En dit jaar verscheen zijn nieuwste boek, Rip Gissing, bij de Arbeiderspers. Een boek over een schrijver die geobsedeerd raakt door het werk en leven van de laat-Victoriaanse Britse auteur George Gissing, die in 1903 stierf, net 46 jaar oud. Geerte Meissing zelf is geboren in het heilig jaar 1950 en zoals hij zelf schrijft, nog altijd niet gestorven. En dat is een groot geluk, want anders zat hij hier niet. Van harte welkom, Geerte Meissing. Dag. Dank voor uw komst.
6: Graag. Ik kom hier graag, moet ik zeggen.
2: We zijn blij dat u er bent. Ja, Rip Gissing, het is eigenlijk een boek dat er al lang stond aan te kopen.
6: Ja, ik heb schriftjes teruggevonden. Nou, het is heel idioot. Ik trok een la open van mijn bureau, die normaal dicht zit. Ik heb zo'n ouderwets bureau met heel veel la's en onderla's en deurtjes. En als je die opentrekt enzovoort. En daar zat een hele grote map in met zo'n grote prachtige foto van Gissing voorop. Helemaal vol met aantekeningen van 20 jaar geleden die ik niet gebruikt heb bij het boek. Dus waarschijnlijk, en ik durf er niet in te kijken, wat ik allemaal vergeten ben, wat ik toen wel in die aantekeningen had voorbereid. Dus ik ben er al inderdaad heel lang mee bezig, omdat die man me al heel lang intrigeert. En ik had aanvankelijk helemaal nooit het idee om een boek over hem te schrijven. Mm-hmm. Zeker geen biografie. Maar omdat die man me bleef lastigvallen als een soort zo'n duiveltje in je nek zit en je vasthoudt. En als je in de spiegel kijkt, dan zie je dat die man je als het ware vastknijpt en vasthoudt. En omdat ik merkte dat ik heel veel aspecten van mijn leven gingen lijken op dat van Gissing, merkte ik naarmate ik meer langzamerhand van Gissing te weten kwam. Op een gegeven moment ging ik een boek van hem vertalen. Dan ging ik nog meer over Gissing lezen. En dat was, want pas in de jaren, kijk, ik ben voor het eerst naar die zuil gelift waar dat boek mee begint. Bij Crotone staat een zuil van een tempel, één zuil nog over.
2: Ja.
6: Heel eenzaam. En daar is die Gissing nooit gekomen, die wou daar heel graag heen. En dat beschrijft Norman Douglas, die 10 jaar nadat Gissing daar was, daar ook geweest is. En die kwam heel gemakkelijk bij die zaal. En wij ook. Dus wij vroegen ons ook toen al af, waarom is die Gissing nooit bij die zaal gekomen?
2: Mm-hmm.
6: Hij is daar bijna gestorven. Hij heeft 10 dagen in een hotel op sterven gelegen. En had allerlei koortsstromen die heeft opgeschreven.
2: En die helemaal heeft beschreven ook, hè?
6: Ja, ja. En dat is eigenlijk, dat is aan de ene kant heel grappig. Het is een beetje komisch, dat boek. Maar je vraagt je af, waarom was die man, wat deed hij daar en waarom was hij zo ongelukkig? Want bij Norman Douglas, die we al eerder kenden, en die het beroemde boek Old Calabria heeft geschreven. Dat is wel het grote boek over Calabria, wat een hele verlaten streek in het zuiden van Italië is. Norman Douglas is daar heel gelukkig. Die kwam daar ook steeds terug. Maar deze man was daar niet op zijn plek en was daar ook maar heel kort.
2: Nu, dat is ook heel anders dan uw leven, want u voelt zich eigenlijk heel gelukkig in Italië.
6: Geweldig. Ja, ik vind Calabria ongelooflijk mooi. En ik kom maar heel graag. Ik zou er heel graag ook wonen, moet ik zeggen. Dat is moeilijk, maar het is daar zo mooi. Je hebt daar zoveel mooie streken daar. hoogvlaktes. Je hebt het Pollino massief, het gebergte. De Achtercotone, de Monte Femina Morte.
7: Ja, meteen is duidelijk dat u ook fantastische reisverhalen schrijft. Terwijl u het vertelt, zien we het landschap al opdoemen voor ons geestesoog. Maar laat ons misschien even terugkeren naar dat boek dat niet echt in een vakje te stoppen is. Want het is een beetje schrijversbiografie, maar er zitten heel veel autobiografische elementen in, essayistische bespiegeling, dagboekfragment. Het is een heel bijzonder in memoriam. Hoe wil u zelf het liefst dat dat boek genoemd wordt? Hoe zou u het zelf...
6: Ik zou het niet willen of kunnen onderdelen.
7: Ah, oké.
6: Of in een bepaald genre. Het is eigenlijk een soort tussengenre.
7: Ja.
6: Er staat een roman op, maar dat is meer een zaak van de uitgever.
7: Ja,
6: ik had het er liever niet op gehad.
7: Mm-hmm.
6: Want ik vind dat een boek, als er niks op staat, dan is het sowieso een roman.
7: Ja.
6: Dat was vroeger zo, hè? Tegenwoordig staan er allerlei rare dingen op.
7: Ja.
6: Nee, het is een tussenvorm. Mm-hmm. Omdat ik ook wil experimenteren met wat je allemaal kunt doen. Met een roman of iets wat meer autobiografisch is. Waarbij ik nadrukkelijk ook wil zeggen dat ik niet een voorstander ben van het op heden zeer geliefde autofictie. Wat men noemt dat mensen hun eigen leven en tekorten blootleggen. Dan hebben ze eetziekte of zo, en dan schrijven ze daar een boek over.
7: Ja.
6: Dus daar hou ik niet van autofictie.
7: In elk geval.
6: En de echte autobiografie, maar daarover worden bespiegelingen in het boek, worden daaraan gewijd. Een echte autobiografie is ook uit de tijd, het bestaat niet meer. Maar in de tijd van Gissing werd het nog wel geschreven. Een van zijn vrienden die in het boek een grote rol speelt, H.G. Wells.
7: Ja.
6: Van de War
7: fiction.
6: Of the Worlds.
7: Ja.
6: Die heeft bijvoorbeeld een heel dik experiment in autobiography geschreven.
7: Mm-hmm.
6: En het is ook leuk, het is leesbaar. Maar het is onbetrouwbaar, ja, wat mensen over zichzelf zeggen.
7: Ik denk dat iedereen die luistert meteen weet dat u een man van boeken bent. Maar toch zit u hier om het over muziek te hebben.
6: Ja.
7: En we gaan zo meteen luisteren naar het Kyrie uit de Messe de Minuit van Marc-Antoine Charpentier. Dat is niet zomaar, hè?
6: Nee, want dat zongen wij met Kerstmis in de kerstnacht natuurlijk. Ik zat in het jongenskoor. Ik heb daar veel geleerd. Natuurlijk, om te beginnen heb ik Gregoriaans leren lezen. En ik vond dat Latijn eigenlijk ook niet zo moeilijk, wat gebruikt werd. En ik heb natuurlijk leren zingen. En ik was zelfs een tijdje solo-sopraan.
7: Mm-hmm.
6: En ik vond die Charpentier. Je zou denken dat het veel langer geleden is. Maar het is een soort neobarok. Hè? Het is niet echt uit de baroktijd. Het
7: nee.
6: is veel
7: ja,
6: later dan je
7: de
6: denkt.
7: Ja, 1694.
6: Muziek,
7: ja.
6: Als je het nu hoort. Of voor zijn tijd ook al. Maar ik vond dat zo ontzettend mooi en spannend. Want kerstavond en het zingen op kerstavond was voor mij in het koor was het belangrijkste dag van het jaar, zeker. Ja.

0: Het Kyrie uit de mes de minuit van Marc-Antoine Charpentier met ensemble correspondant onder leiding van Sébastien Dossé. En het is muziek waarmee we onze gast, schrijver Geerten Meissing, meteen naar zijn jeugd katapulteren toen hij zelf als jongenssopraan in het kathedraalkoor van Haarlem, vermoed ik, meezong de nachtmis. Mooie herinneringen die voor u soms, ja, misschien zelfs wat emoties oproepen.
1: Ja, zeker naar de hand. Ik weet niet wat ik toen voelde, maar... Want we hadden het heel druk, hè. We moesten de nachtmis zingen. Dan op eerste kerstdag moesten we de eerste mis zingen. Dan moesten we naar een kapel van het ziekenhuis om daar nog een keer een mis te zingen.
0: Ja.
1: En dan moesten we, 's middags was er weer iets in de kerk, moesten we weer aantreden. Daarna kwam tweede kerstdag, moesten we weer de hoogmis zingen. Dus het was zwaar voor die jongetjes natuurlijk. Hè. En we werden gevoed en zoet gehouden met krentenbollen en chocolademelk. Maar ja, we werden ook niet extra goed verzorgd of zo. Daar werd niet goed op gelet toen.
0: En op dat alle momenten gewoon van het heilige jaar. Dus ook met Pasen, ja, met Pinksteren.
1: Goede week, ja, zeker.
0: Ja.
1: Vittime Paschali Laudes is een van de andere liederen die ik nooit zal vergeten. Ja, vind ik zo verschrikkelijk mooi.
0: Ja.
1: Vittime Paschali Laudes, Imolent Christiani, Anjus Reda met Oves enzovoort.
0: Ja, prachtig. Ja,
1: rare tekst natuurlijk.
0: U vertelde daarnet, terwijl we luisterden, dat ja, eens dat uw stem breekt, want dat is natuurlijk ook het jammerlijke lot van een jonge sopraan, dat meteen ook uw geloof weg was.
1: Ja. En de seksualiteit heel snel opkomt dan. Hè? Dat gebeurt allemaal tegelijkertijd. Plotseling krijg je erecties. En je weet niet wat het is. En je gaat jezelf aftrekken voor het eerst. Dat is als je 11, 12 bent. En dan lees je ook in boeken seksscènes. Je leest boeken eigenlijk vooral op dat soort scènes.
0: Die boeken zaten niet weggestopt bij je thuis?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Mijn ouders waren niet preuts, nee, helemaal niet, nee.
0: Een groot gezin, 4 kinderen.
1: Ja, dat was een normaal gezin, hè. Voor katholieken, zelfs een klein gezin. Mijn ooms en tantes, die hadden gezinnen van 12 kinderen wel. Mm-hmm. En ik vond dat meteen al schandelijk, als ik naar mijn tante, die zo'n tante kreeg, die 12 kinderen had. Ik dacht, hoe kan zo'n man haar dat aandoen? Dat ze achter elkaar zwanger is alleen maar, alsof het een soort koe is die voor de voortplanting. Maar de katholieke kerk, die toen een minderheid was in Noord-Nederland, die drong daar erg op aan, hè, dat er veel kinderen kwamen. En mijn moeder wou dat niet. Die kreeg echt ruzie, die wou het laatste kind, dat was... Zij zei stop na 3 kinderen. En daar kwam de pastoor dan over praten. Waarom niet? En ze zei, ben je gek? Nee hoor, ik doe het zo. Ik wil het niet.
0: Mm-hmm. Op zolder bij u thuis lagen heel wat muzikale schatten.
1: Ja, nou ja, wij speelden altijd op zolder. En dat was die zolder stond barstens vol met bedden van de grootouders, met lege kisten waarin foto's, ingelijste foto's van generaties terug waren. En ook op een gegeven moment een koffertje, heb ik gezien, met een heleboel platen in van die bakelieten.
0: Mm-hmm.
1: Platen waren dat nog.
0: 75 toeren.
1: En zo'n losse slinger, 75 toeren, die je op moest draaien. En er zaten nog van die naalden in een bakje. Er zaten stalen naalden. Moest je erin doen. En ik keek natuurlijk welke platen daarbij waren. En die draaiden we soms. En daar zaten aantal van de grote romantische vioolconcerten zaten erbij. Ik was toen zelf net op vioollessen gegaan. Want na het koor wilde ik heel graag veel spelen, veel muziek zat niet zo erg in de familie. Dus ik moest heel lang zeuren voordat dat ook mocht.
0: Mm-hmm.
1: Jarenlang. En dan schreef ik briefjes en dan teken ik de viool. Want ik vond het ook qua vorm zo mooi. Ik hou van een viool en zo. En die plak liet ik achter. Zodat, en eindelijk mocht ik dan op violen. En dat vond ik leuk. Maar ik wou...
0: Maar, en zo ontdekte u onder andere Arthur Grumiaux.
1: Nou ja, in die koffer zat dus 1 opname van Saint-Saëns. Ik wist niet hoe je het uit moest spreken. Die natuurlijk ik ook kende van de Carnaval des Animaux.
0: Mm-hmm.
1: En er waren dan Nederlandse gedichtjes bij van Kees Stip, weet ik nog goed. De zwanen hebben stil verdriet. Nee, wacht even, hoe ging dat nou? Nou ja, in ieder geval. Saint-Saëns vergoeden aan de zwaan wat Wagner haar heeft aangedaan. Hij schiep een zwaan die sleeploos glijdt over de vijvers van de tijd.
0: Prachtig.
1: Dat is een van de gedichtjes van Kees Stip, Nederlands dichter, bij dat carnaval de Zanimo. Maar die Saint-Saëns, die, zoals ik later pas ontdekte, organist was in de Saint-Sulpice in Parijs. En in die kerk speelt een groot gedeelte van Laban van Wiesmans, Joris Karls Wiesmans, zich af. Die komen daar met de klokken luider altijd eten. En ze eten dan lamsbout à l'anglaise. En daar wordt beschreven hoe ze dat maken. En die praten dan. En dat zijn hele abstracte gesprekken over het geloof en de wederkomst van de paracleet. Maar dat doet er niet toe. Saint-Saëns was daar organist, maar die schreef ook vioolconcerten. En vooral dat derde vioolconcert, dat zat bij die bakeliet platen. Ja. Dat vond ik van een onwaarschijnlijke schoonheid. En toen was ik meteen echt, ik was verliefd. Mm-hmm. Op dezelfde manier waarop ik dat op meisjes was, op de viool.
0: Ja.
1: Ik vond dat absoluut, en ik vind het nog steeds, het mooiste instrument wat er is. Ik vind dat het door een man, dat mag je niet zeggen, maar liever door een man bespeeld dan door een vrouw, omdat het ook een vrouwelijk instrument is. En het gekke is in die tijd, ik heb daar een beetje onderzoek naar gedaan, er is een eeuw lang, zijn er heel veel soortgelijke snaarinstrumenten ontworpen en ontwikkeld. Mm-hmm. En daar is ook muziek voor geschreven. Dat zie je namelijk als je de schilderijen uit die tijd bestudeert. Dan weet je, wat is dat voor een instrument? Dat kennen we niet. Maar de viool, zodra die er was uitgevonden, de familie, het is de altviool en de cello en de bas, die zijn gebleven, ja. Want die zijn kennelijk het beste. Die nog steeds voldoen ze.
0: Sowieso.
1: En inderdaad, een viool, als je die viool tot zingen weet te brengen, als ik goed speel, ook al ben ik alleen, dan dat is, heeft iets hemels. En ik moet altijd denken aan de uitspraak van Berriot, die ik altijd maar weer herhaal omdat ik hem mooi vind. Ik geloof dat het Berriot was, maar ik weet niet zeker. Die heeft gezegd, iemand die viool speelt, die komt altijd in de hemel.
0: Oh.
1: En dat, daar zit iets in, vind ik. Want dat is een bijzonder instrument.
0: Dat is ja. Een mooi beeld. In elk geval Arthur Grimiot, die zit daar ondertussen al.
1: Ja, en ik was ook verliefd op de man Arthur Grimiot. Want toen later zag ik foto's van hem. En hij had een heel ouderwets kapsel en zo. En dat is de zogenaamde Luikse school, hè, waar ook veel componisten bij zaten. Maar hij is daar en ik vond Luik natuurlijk ook al leuk. En ik vond die Grimiot, dat was een man die mij zo ontroerde. Ook los van zijn spel. Ik weet niks van hem verder hoor. Maar ik dacht, dat moet zo'n integere, mooie man zijn.
0: Absoluut. Ja, geweldige Belgische violist die heel veel samengespeeld heeft met Clara Haskill. Prachtige opnames gemaakt. Jammer genoeg, ja, vroeg overleden is, hè, aan een beroerte. Hij was net 68. We hebben speciaal voor u nog dat derde deel uit dat concerto gehaald. Molto moderato e maestoso. Waarom precies wou u dat gedeeld?
1: Nou ja, dat is ook snel. Het is opwindend. En het zingt de sterren van de hemel. Hè? Je weet niet wat je hoort. Als je dat voor het eerst hoort. Mm-hmm. En je kent verder weinig muziek. Dan denk je echt van, jemies, dit bestaat. Nu, dat iemand dat kan maken en spelen ook. Ja.
0: Dit is echt de opname uit 1957. Dus ik vermoed voor heel wat luisteraars zal dit ook de eerste keer zijn dat ze het horen. We gaan het ons proberen inbeelden. Het is Arthur Grimiot. En het orkest de l'Association des Concerts Lamoureux onder leiding van Jean Fournet.

0: Ik doe me heel veel om het weer te horen. Ik hoor het natuurlijk nog steeds heel vaak. Ik vind het ongelooflijk mooi. Ik weet niet waarom. Het zit heel diep in me. Mm-hmm. Het is
1: ook een fantastische opname. Hè? Molto moderato e maestoso. Het derde deel uit dat derde vioolconcerto van Camille Saint-Saëns. Met Arthur Grumiaux. In een opname van 1957. En die opname die dus in een bak platen zat. Op de zolder van Geert en Meissing. Onze allereerste liefhebber van het nieuwe seizoen. Ja, geweldig. Die viool die heeft u nog altijd.
0: Ik heb eerst op een driekwart viool gespeeld van mijn grootvader, die er ook op zolder lag.
1: Ja.
0: En pas later.
1: Schatkamer was dat, die zolder?
0: Ja, zeker. En daar speelden wij, daar verstopten wij ons. En mijn ouders mochten daar niet komen, dat was ons terrein. Onze ouders lieten ons ook volkomen onze gang gaan. Hè. Hadden niet zo'n geplande opvoeding of zo. Die lieten die kinderen. En dat ging veel beter ook.
1: We gaan het straks zeker nog over die vioolleraar hebben. Maar nu gaan we naar de jazz. Want op een bepaald moment heeft u de jazz ontdekt. Ja, wie of wat?
0: Ja, nou ja, mijn oudere broer had een vriend met motorfietsen. En die had zelf ook, was erg in motorfiets geïnteresseerd. Harley Davidson, ja, die ook op de voorkant van Ik, Jan Kramer bijvoorbeeld staat. Dat was toen heel erg in. Die waren nog overgebleven uit het Amerikaanse leger in Europa. En die werden dan opgeknapt enzovoort. En daar hoorde ook jazzmuziek bij. Dus wat de Amerikanen ons brachten de bevrijding, zou ik maar zeggen, van Europa. Dat waren petticoats, kauwgom, honkbal en vooral jazzmuziek. En jazzmuziek is ook absoluut het enige culturele fenomeen wat van Amerikaanse origine is, wat Amerika heeft voortgebracht. En dat weten ze zelf niet. Want voor Amerikanen is het eigenlijk amusementsmuziek. Mm-hmm. He, zoals wij dat vroeger heel neerbuigend noemden. Op de radio had je amusementsmuziek of in danslokalen. En er werd natuurlijk vroeger ook op gedanst. Maar vanaf de jaren met Charlie Parker veranderde dat. En toen werd het. Toen ontdekten ze, als ze naar Europa kwamen, dat die Europeanen dat kunst vonden en daar heel anders tegenaan keken. Ja. En ze wisten niet wat er overkwam, hè? Die meest zwarte jazzmuzikanten. Dan moet ik zeggen dat ik ook heel veel blanke jazzmuzikanten goed vind, maar. En pas dus jaren 50 en zo. Tot 1965 heeft het denk ik geduurd, die ontwikkeling van de jazz. Heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Vanaf Parker tot het tweede akoestische quintet van Miles Davis. Mm-hmm. En toen hield het ook op. Daarna heeft het zich niet meer ontwikkeld. Het is blijven staan.
1: Maar het heeft wel u gepakt en u bent tenorsaxofoon spelen.
0: Ik ben opgegroeid met dat die platen uitkwamen en nieuw waren. En ik ze voor het eerst hoorde, hè, door de vriend van mijn broer. Mm-hmm. Mijn broer zelf vond er niks aan, maar ik pikte ze dan in, die platen. En ik kende nog met name drie. Er was eentje van natuurlijk Charlie Parker met Miles Davis. Eén van Charles Mingus, Blues and Roots. En nog een plaat, ik weet niet meer. Maar dat waren de eerste drie jazzplaten. Wat mij daarin aantrok, dat was de melancholie vooral. En dat had ik dus meteen al bij Parker. Ik vond dat zo droevig, maar een soort melancholie waar je op een. Het gaat over verlangen natuurlijk. Het gaat over niet hebben, verlangen. En de melancholie die daaruit spreekt, die vond ik. Ja, aandoenlijk, dat woord gebruikte ik niet. Maar in ieder geval, ik wilde dat zelf ook maken. En ik had het geluk dat ik mocht proberen om mee te spelen met die oudere jongens. En toen, ik heb tweedehands saxofoon gekocht, tenor. En dat ging. En we speelden natuurlijk eerst de klassieke nummers. Zoals die ook op Kind of Blue van Miles Davis staan. All Blues, de nummers die iedereen speelt. Maar heel snel ontdekten we ook modernere jazzmuzikanten zoals Ornette Coleman, George Russell. Er zijn er zoveel. Archie Shepp vond ik geweldig. Coltrane speelde natuurlijk met Miles Davis mee.
1: Ik heb hier een heel iconische opname van een concert in 1953, de Massey Hall Concert in Toronto.
0: Ja, dat was ik vergeten, dat was de derde plaat natuurlijk. Ja. Dat is het belangrijkste concert. En dan moet je moet weten hoe dat was. Dat was eigenlijk een big band met Ella Fitzgerald, die daar een concert gaf. En daar kwamen mensen op af, daar was belangstelling voor. Maar in de pauze, het waren lange pauzes, want er moesten ook veel versnaperingen verkocht worden en zo. In de pauze speelden dan een paar van die sidemen met elkaar, gewoon voor lol. En er bleven een paar liefhebbers achter in de zaal. En dat zijn de opnamen die op die plaat staan.
1: Het is fantastisch. Charlie Parker, ja. Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus en Max Roach.
0: Ja, Bud Powell is echt op zijn best daar. Die is geweldig. Die is een heel treurig leven had die man. Dizzy Gillespie had geen treurig leven. Charlie Parker, dat leven, dat kende hopelijk iedereen. Mm. Is treurig geëindigd natuurlijk ook. En dat is een absoluut genie. Dat vindt iedereen ook, maar dat hoor je ook, hè, wat die man kan en doet.
1: U koos voor Hot House. Daar gaan we nu naar luisteren.
0: Ja. And I would like to play Hot House.

0: Hoe zit dat eindigen? Jezus Christus, ja.
1: Geweldig.
0: Ja.
1: U kent het helemaal, hè?
0: Natuurlijk.
1: Als een landkaart weet u echt de weg ernaar.
0: Ik denk elke jazzmuzikant die speelt, kent zeker deze nummers.
1: Het Hothouse van Tad Dameron. Met Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Chance Mingus en Max Roach. Ja, het wordt wel eens het grootste jazzconcert ooit genoemd.
0: Ja, het is de concert, zeg je dan, ja.
1: We gaan terug naar de klassiek. Muziek die u hebt ontdekt via de jazz, Mike Westbrook. Wat maakte er in die muziek van Mike Westbrook waardoor u dacht, ik moet weten waar dit vandaan komt?
0: Ik luisterde in Italië altijd naar de radio. Er was ook een heel goed operaprogramma, maar dat kwam pas later dus. Er was s'avonds een jazzprogramma voordat het om 12 uur 's nachts afsloot met het Italiaanse volkslied. En dan ging de zender de lucht uit. Zo ging dat vroeger. En dat was een goed jazzprogramma. En op een gegeven moment hoorde ik daar muziek. Mm-hmm. Mark Westbrook plays Rossini. Was live, werd het uitgevoerd.
1: We kunnen er een stukje van laten horen.
0: Ik weet niet wat ik hoor, die muziek. Hè?
1: Dan eens luisteren. Westbrook op tuba, samen met zijn echtgenote, Kate.
0: Ja, dat is een soort woordkunstenares, hè, die rare dingen met de stem deed.
1: De Thieving Magpie Overture.
0: Natuurlijk, uit de hoe heet dat? De beroemdste Rossini opera.
1: La Gazza Ladra.
0: Nee. Toch waar. Dit is uit de Gazzalada.
1: Maar de barbier van Sevilla bedoelde
0: dat
1: u misschien?
0: Dat bedoelde ik, maar dat is niet. Dit is uit La Gazzalada.
1: Ja. Maar dus u hoorde dit en u dacht...
0: Ik vond dat ontzettend swingen. En ik dacht, ik vond het geweldig, hè, die muziek. En daar zitten lange improvisaties op. Het wordt als jazz gebracht. Maar het zijn allemaal thema's van Rossini. Toen ben ik naar de echte Rossini gaan luisteren. En dat was natuurlijk nog veel beter toen ik dat echt ging horen. En er was elk jaar een Rossini-festival. Nou, eerst moet ik vertellen, er was elke dag ook op de radio. Ik had een radio daar. Ik was tamelijk eenzaam in het huis, dus ik luisterde veel naar de radio. Er was 's middags tussen 12 en 2 of tussen zoiets. Een operaprogramma, La Barcarola. En dat werd door 2 jongens gepresenteerd, jarenlang. En dat was heel geestig. Ze maakten ook grappen. Ze hadden bijvoorbeeld ook... Hadden ze allemaal opnames van zangeressen... die dus van een balkon af moesten springen op een matras. Hoe ze dat deden. En dat
1: onder andere in Tosca
0: uit.
1: Misschien. Tosca als ze van de Engelenburg springt.
0: Ja, allemaal en daar maakten ze dus grappen mee. Maar het was ook heel serieus. En wat mij opviel ook was dat als zo'n zangeres geïnterviewd werd, hoe erudiet die vrouwen, ik dacht dat zijn een beetje dommige

0: voor het privédomein, die is lyrisch over Rossini. Hè? Die weet niet wat hij hoort als je dat voor het eerst hoort. En ik dacht, ik moet het ook meemaken. Ik moet die Stendhal-beleving hebben. En dan rij je, ik woon in Lucca en dan moet je over de Appenijnen heen om naar de andere kant in Pesaro te komen, waar namelijk Rossini geboren is.
1: Heeft hij niet lang gewoond, maar...
0: Nee. Zijn vader was ook tuba en trompet spelen en zijn moeder was een zangeres. En hij heeft een beetje zijn jeugd tussen anderen met zijn moeder, tussen die muzikanten en zangeresses doorgebracht. En had daarom ook die grote liefde voor vrouwen en muziek. Het was voor hem hetzelfde. En in dat theater daar, de Teatro del Sole, heet het zo? Ik weet niet meer hoe dat theater heet. Daar werd toen ik daar kwam voor het eerst, hoorde ik La Gazzalara met Katia Ricciarelli. Dat was later ook een televisiester. En ja, dat was een enorme belevenis. Omdat wij zaten dan natuurlijk een goedkope plaats, dus je hing eigenlijk aan het dak. Maar dat Italiaanse publiek, dat kent natuurlijk elke noot van die opera's. Dus die beleven dat op een hele intense wijze mee.
1: U heeft het geweldig beschreven in De Aap van Pesaro. Hè?
0: Ja.
1: Heel die belevenis.
0: Ja, het heeft me veel gedaan. En sindsdien ben ik naar Rossini blijven luisteren. En heb ik al zo. En ik vind echt dat je, met name bij Rossini, ik vind dat de grootste componist die er is geweest. Hij wordt wel eens met Mozart vergeleken. Ik vind hem eigenlijk beter. Het bijzondere is dat hij heeft dus in 20 jaar 40 opera's gecomponeerd en is toen opgehouden met, en is toen nog, hij heeft nog 40 jaar geleefd of zo, is nog steeds, is al die tijd de grootste componist gebleven. He, zo werd hij gezien door anderen nog steeds.
1: Mm-hmm.
0: Heel merkwaardig leven heeft die man geleid. En in zijn muziek, en vooral, je hebt dan van die, eerst heb je een duet en dan komt er een terzet, wordt het, en dan wordt het een kwartet, uiteindelijk een sextet. En het wordt een wervelwind van stemmen. En de tekst doet er eigenlijk niet meer toe. Het gaat om de klank. Hij speelt zo met de klanken van de woorden dat je alleen maar klanken hoort in een soort wervelwind. En dat is een als spumante. Het is een soort truikhok van geluk. Mm. Waarin je wordt meegenomen.
1: Ja.
0: Dat vind ik heel mooi. Maar hij heeft ook ernstige momenten natuurlijk.
1: Wel, in dit we hebben een eigenlijk dramaturgisch briljant fragment uit het tweede bedrijf, waarbij Ninetta, de dienstmeid die beschuldigd is van diefstal, het zilveren vork en lepel die is gestolen, is veroordeeld en ze moet naar haar executie. Ze passeert een kerk en ze zingt inderdaad iets heel, een tragisch afscheid en dan plotseling kantelt het.
0: Ja.
1: En dan hoor je op een bepaald moment zelfs de klokken luiden, want ze willen natuurlijk aangeven van laat ze niet sterven. Er klinkt ook een schot. En het is, het is spanning en ontlading echt van...
0: En het is gebruikt door Hergé voor de juwelen van Bianca Castafiore.
1: Kuifje.
0: Dat gaat over deze opera, over de Gazzalara.
1: Ja, geweldig hè. Dus dit is echt de uitvoering, of laat ons zeggen, dit zijn dezelfde artiesten die
0: ik gezien heb toen.
1: Ja, met Gianluigi Gelmetti, de dirigent. En onder andere Samuel Raimi, die de Podesta en dan...
0: Die dirigent was erg leuk, was een soort Rossini om te zien ook. Een klein mannetje, die met heel veel bewegingen. Dat was zo'n plezier ook om naar te kijken. Die maakte deel uit van het spektakel, echt.
1: Ja, geweldig. We gaan eens luisteren.

0: Nu kan je inderdaad dat ontdekt wordt dat zij niet die vecht is en ook niet ter dood voor dat hoeft te worden.
1: Ja, en heel de sfeer kantelt onmiddellijk.
0: Ja, totaal, ja. Heel raar natuurlijk als je dat hoort. Maar je hoort ook hoe virtuoos die Rossini is. Hij schreef heel snel en hij was in bed en zo. Dat kan ik niet. En als er een bladzijde viel per ongeluk, dan liet hij dat liggen en schreef hij dezelfde aria opnieuw.
1: Oh.
0: Gewoon iets anders.
1: Zou je het luiheid durven te noemen?
0: Het luiheid, luiheid. En gemak van, ja, van...
1: Heeft u het ooit gedaan, geschreven in bed?
0: Nee, dat zei ik net. Ik lig heel veel in bed, dus ik zou het graag kunnen, maar ik kan het niet.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb me altijd afgevraagd hoe Proust dat gedaan heeft. Dat gaat niet. Ik heb allerlei soorten tafeltjes ook geprobeerd, bedtafeltjes. Maar
1: zeker omdat hij nog niet met veren schreef, hè? En met inktpotten die erbij hoorden.
0: Ja.
1: Enfin. Ja, La Gazza Ladra en voor u, ja, Gioachino Rossini, ontdekte dankzij Mike Westbrook. Een jazzmuzikant, ja. Maar voor u de grootste.
0: Ja. Rossini is de grootste componist, ja.
1: Mm-hmm. Maar wij gaan nu luisteren naar Cecil Taylor.
0: Dat is totaal iets anders.
1: Iets totaal anders. U hebt hem zelf kunnen interviewen. Hij was toen 18 jaar.
0: Ja.
1: Welke indruk maakte hij op u?
0: Nou, het is voor mijn hele leven van een enorme invloed gebleven. Want die man, die zag dus drie, we waren met z'n tweeën of met z'n drieën, met zo'n oer-recordertje hadden we bij ons. En we hadden toestemming gekregen, dat moest via de organisator Paul Aket gaan, om een van de mensen die op het North Sea Jazz Festival speelde. En hij speelde daar ook met zijn bezetting. En hij werd natuurlijk nooit door iemand geïnterviewd, want niemand kwam voor Cecil Taylor daar naartoe. Hè. Al die mensen kwamen voor anderen, want dat is voor een klein publiek, ik geef het toe. Mm-hmm. Maar we kwamen daar binnen en die man was zo verschrikkelijk hartelijk en hij praatte zo mooi. We zaten daar op de grond op kussens, hij had zo'n hotelsuite. Hij liet allerlei dingen bestellen om te eten te komen, hè. In België is dat normaal, want hij zei gisteren ook zo ontvangen. In Nederland is dat totaal raar. En hij heeft dus een uur of drie of vier is die man blijven praten achter elkaar. Wat het was om jazzmuzikus te zijn in sociale zin. Hè, dat je in staat moest zijn om een situatie te creëren waarin je tijd had om het beste wat je kon enzovoort uit te proberen. Hij had een hele theorie erover die in mijn volgende boek aan bod komt. Want ik heb die tapes gelukkig nog. En ik zat met open mond natuurlijk. Wij stelden soms een vraag, maar die was dan heel dom. Ik zei bijvoorbeeld, ja, wat vindt hij dan van Leandro Gatto Barbieri? Dat was een Argentijnse tenorsaxofonist die wel eens met Don Cherry meespeelde. En dan zei hij, dat vond hij dus niks, maar dan keek hij zo en dan zei hij, ja, his wife is very charming.
1: Ja. Oh ja.
0: Dus dan werden we weer op ons plaats. Maar hij doseerde als het ware gewoon. Hij had eindelijk gelegenheid, kennelijk vond hij dat zelf ook een goed moment, om te vertellen waarom hij zijn muziek zo maakte. Het was eigenlijk een danser, hè? Hij is erg in dans geïnteresseerd en in ritme en in verschillende, hij weeft een soort geluidsmuren die hij achter elkaar of tegen elkaar aan laat komen. En hij heeft toen een plaat gemaakt die heette Unit Structures. En op Blue Note. En die was geweldig goed. En het rare was op de achterkant, de zogenaamde liner notes heette dat. Vroeger bij jazzplaten, meestal geschreven door Ned Hentoff. In dit geval stond daar een tekst van Cecil Taylor zelf.
1: Ja.
0: Heel ingewikkelde, niet te begrijpen tekst. En wij wilden dat wel begrijpen, zoals we die muziek van Cecil Taylor eindeloos opnieuw draaiden. En het is raar, want het is voor een deel geïmproviseerde muziek, dus eenmalig. Maar
1: mm-hmm.
0: Als die vast is gelegd, dan heb je die plaat en dan kan je die steeds opnieuw draaien. En dan ontdek je ook hoe dat bedacht is of in elkaar zit. Hè? Wat hij, ik weet niet hoe hij zijn muzikanten geïnstrueerd heeft. Op zich zijn dat geen hele grote virtuozen. Bijvoorbeeld die alt-saxofonist Jimmy Lyons is nou niet... Mm-hmm. Maar het past bij hem. En het past bij die muziek. En hij weet heel goed wat hij doet. Nou ja, hij had daar uitgebreide theorieën over. Waarom hij die muziek zo maakte als hij die maakte. En die man heeft enorme indruk op me gemaakt. En zijn verhalen over wat het betekende om in Amerika van die tijd een zwarte muzikant te zijn.
1: Ja, dus echt over de positie en de status van de kunstenaar in de maatschappij.
0: Ja, en ik ben toen ook heel bewust geworden, al eerder was ik dat ook al een beetje, maar via Mingus en via Archie Chapp, voor de Black Panther beweging. Ik was daar erg voorstander van. En ik ben ook van school, van de katholieke school afgestuurd, omdat ik reclame maakte voor de Black Panthers.
1: Mm-hmm. Het is ook, heb ik gelezen natuurlijk, dat traktaat, dat hij zelf, die liner notes die je zelf geschreven heeft, met trouwens een hele erg moeilijke lange titel, Sound Structure of Subculture, ja. Becoming Major Breath / in a Naked Fire Gesture.
0: Ja, ik weet niet precies wat het betekent.
1: Maar u heeft er wel zelf een traktaat geschreven,
0: ja,
1: dat dan uw debuut leek. Was uiteindelijk in het tijdschrift De Gids. En de titel kreeg toen een handiger titel,
0: Nova Decadentia.
1: Ja.
0: Maar die tekst die leunt erg op die flapteksters, op die plaat, unit structures van...
1: Ja. Van Cecil Taylor.
0: En in het vervolg, maar eigenlijk toen al eerder, wij werkten heel erg met units in het schrijven. Dus met hoeveelheden. Je had een uniculus, de kleinste eenheid. Je had de unit, ongeveer 80 woorden. En uit elk stuk was zoveel maal de unit. Mm-hmm. En dan probeerde je om dat in harmonische proporties, eigenlijk golden sneden verhoudingen tegenover elkaar te zetten. Dus niet alle stukken waren toevallig zo lang of zo lang of zo kort. Nee, dat was van tevoren berekend.
1: Ja, dus bijna wiskundig complex.
0: Ja, zeker. En zo werkten de schrijvers in de oudheid ook. Hè? Virgilius werkte ook zo. Niemand heeft daar veel belangstelling voor. Het wordt altijd een beetje ondergeschoven. Men vindt het raar. In de middeleeuwen werd er heel veel mee gewerkt, ook nog steeds, maar... Ik ben erop gekomen door een boek van, ik kan niet op zijn naam komen, dat doet ze niet toe. Maar er zijn een aantal boeken, traktaten erover geschreven. Duckworth heeft over Virgilius, met name de aantallen van Virgilius. Mm-hmm. Die werkten echt ook, omdat ze met telramen met geometrische figuren als het ware hun gedichten eerst uitlegden voordat ze...
1: Er echt woorden in...
0: Die woorden invulden als het ware.
1: Ja, echt een soort van schabloon.
0: Ja, en zo probeer ik ook te werken. Niet altijd, maar mijn beste boeken zijn zo gemaakt. En het werkt. Kijk, je maakt iets natuurlijk altijd iets langer dan gepland. Hè? Dus je gaat eroverheen, je telt. En dan heb je 108 in plaats van 100 woorden. Moeten er 8 woorden uit. Enzovoort. Maar het gaat, het werkt.
1: Ik ben natuurlijk een grote voorstander van de retorica. Hè. Het is niet voor niets dat het Meissingenootschap zichzelf de vrienden van de vorm noemt. Hè.
0: Ja, maar dat heeft met Plato te maken, met de ongeschreven leer.
1: Ja.
0: Die schreef voor... Kijk, alles van wat Plato... Dat is een later stadium. Maar alles wat Plato heeft geschreven is bewaard gebleven. Dat is heel raar. Maar Plato heeft ook altijd gezegd dat wat hij werkelijk bedoelde niet op schrift gesteld kon worden. Want dat kon je niet vastleggen. En dat alleen mondeling. Dat was dus de esoterische Plato in. En je had de exoterische en de esoterische.
1: Ja, dat leidt
0: daar komt
1: ons...
0: het woord esoterisch en exoterisch vandaan. En dus alleen voor de vertrouwelingen was dat duidelijk. Maar het rare is dat zijn grootste leerling en vertrouweling, Aristoteles, die 28 jaar of zo aan de academie heeft gewerkt om retorica te doseren, want dat was Plato zelf verboden, omdat hij familie was van de 30 tirannen. Hè? Die Critias die toen tijdelijk de democratie hadden afgeschaft. Mm-hmm. Hij had er veel mee te maken. Want zijn staat was natuurlijk niet democratisch ook. Zijn ideale staat. En daar mocht hij geen retorica meer doseren voor jongens. En dan had hij Aristoteles. Maar dat er nergens staat opgeschreven wanneer Aristoteles iets niet duidelijk is in de leer van Plato. En dat schrijft hij op, maar heeft het dus kennelijk nooit gevraagd. Maar hoe heeft 28 jaar met iemand gewerkt? Dat begrijp ik dus niet. Dat is heel geheimzinnig voor mij.
1: Goed, we gaan terug naar Cecil Taylor. Ja. En naar de unit structure. Een klein fragment dat ons wel een heel goed idee geeft van heel dat complexe klanktapijt dat Cecil Taylor en zijn kompanen weven.

0: Ik kook wel elke dag.
1: Echt waar?
0: Ja, zeker, ja.
1: Unit structures, een klein fragment natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: En in welke gemoedsgesteldheid bent u dan als u dit opzet? Doet u het om energie te krijgen? Of ja, dat is, laat maar liggen, we rapen dat straks wel op.
0: Ja, dat vind ik een rare vraag. Ik ben niet zo iemand die muziek associeert met gemoedsgesteldheden. Ik ben dover, dus ik zet een dover stuk muziek op. Ik ga naar iets van Bach luisteren of zo. Nee, zo werkt dat bij mij niet. Nee.
1: Omdat ik ervaar dit als een soort van scheut van energie.
0: Ja, het geeft mij wel heel veel energie. Ja, ja. Zeker. Ja.
1: Oké, dan zitten we op dezelfde golflengte. Ja. Maar het is wel moeilijke muziek, want u vroeg zich af. Ja. Ik vraag me af welke indruk het heeft op mensen die dit nog nooit gehoord hebben. Ja, laat het ons gerust weten in de Clara app. We lezen het met veel nieuwsgierigheid. Wat denkt u dat mensen denken?
0: Ik weet niet. Er zijn natuurlijk een kleine groep aanhangers, hè, die alles van hem mooi vinden. Ik vind niet alles even mooi. Maar de meeste mensen, ook jazzmensen, die vinden dit natuurlijk niet meer jazz. Ondertussen is hij wel iemand die op universiteiten doseert en dus uitlegt en mensen opleidt in componeren. Want hij is wel degelijk geïnteresseerd
1: in
0: hoe improvisatie kan samengaan. Mm-hmm. Met een uitleg, met een schema waarin iets volgens een bepaald verloop gaat.
1: Ja, een klassiek geschoold man ook, hè? Blijkbaar.
0: Jazeker, ja, zeker.
1: Bela Bartok en Stockhausen geïnspireerd.
0: Ja, heel erg.
1: Ja, in de lijst, of in uw muzikale voorbereiding, ook opvallend veel Italianen gestopt. Dat is geen wonder, want u hebt er zo lang gewoond ook.
0: Ja, maar het land van de muziek. Alle componisten komen uit Italië en een paar uit Duitsland. Mm-hmm. In Frankrijk hebben we er maar heel weinig, dat is heel raar. In Nederland hebben we er ook niet zoveel gehad. Hè?
1: Well.
0: In Engeland heb je er ook niet zoveel. Dat is heel raar, maar het is zo. Mm-hmm. En in Italië barst dat van de goede componisten, moderne componisten.
1: Ja, in dat opzicht is Ferruccio Busoni, naar wie we zo meteen gaan luisteren, ook wel een goed voorbeeld, omdat hij zowel Duits als Italiaans is. Hè?
0: Ja, nou ja, het een Duits libretto. En hij is van half Duitse komaf, geloof ik.
1: Ja, ja.
0: Hij is in Empoli geboren en hij was klarinettist, of zijn vader was klarinettist, maar hij ook, geloof ik, aanvankelijk, voordat hij componeerde. En hij heeft een hele merkwaardige, verdraaide opvatting van Faust gemaakt. Hij schreef zelf het libretto daarvoor. Mm-hmm. En dat is heel eng. Dat is de engste Faust die ik ken. Faust heeft natuurlijk altijd iets heel angstaanjagends. Want nachtmerrieachtigs, het heeft met dood te maken enzovoort. Met
1: de controle over je leven in handen van iemand anders geven.
0: En dat kan niet natuurlijk. Dus je kunt nooit uiterste controle hebben. En je kunt niet je ziel verkopen aan de duivel. Wat je wel doet als je in de kunsten of in iets anders heel erg op één ding richt.
1: Mm-hmm.
0: Dan verkoop je eigenlijk je ziel al aan de duivel. Want dan heb je te weinig aandacht voor de gewone mensen en het gewone leven van alle dag, omdat je dat belangrijker vindt. En nu ik oud ben bijvoorbeeld, denk ik daar vaak over na en vergelijk ik mezelf met mijn vader, die veel goed heeft gedaan voor andere mensen in stilte. Maar die man was maatschappelijk, had aanzien, had maatschappelijk een plaats. En het gekke is, maar dat wil ik ook aan de andere kant, dat je als schrijver of jazzmuzikant ben je altijd een outsider. Je bent alleen tegen de hele wereld. En je hebt geen echte medestanders. En als je die hebt, ja, ik durf het niet echt te zeggen, want er zitten ook mensen die luisteren misschien. Ik heb een hekel aan fans. Dat vind ik altijd heel vervelend als ik geprezen word. Ze waren gisteren erg aardig voor me. Ik had gisteren een openbaar interview met Frank Hellemans, die dat goed deed. Maar ik kan het niet, ik wil het niet, ik vind dat moeilijk. Want je bent alleen en dus je hebt je ziel eigenlijk al lang verkocht aan dat idiote werk. Want wat is het nou helemaal? Wat levert het op? En bij Rossini en bij Cecil Taylor, kun je nu nog inderdaad luisteren naar wat die mensen hebben voortgebracht. Maar de illusie dat ik iets gemaakt heb wat...
1: Meer dan 60 boeken.
0: Zal blijven bestaan, daar geloof ik ondertussen niet meer in. Het was wel het laatste wat mijn broer nog tegen me zei. U laat de mensen, toen hij stierf, voor hij stierf, u laat de mensen nog een rijtje boeken achter. Ja, zei hij tegen mij. Het was het eerste aardige, normale gesprek wat we hadden. Want het was een beetje een pestkop. Maar goed, hij ging veel te vroeg dood. En toen heb ik hem nog opgezocht. En toen zei hij dat. En ik dacht dat ook lange tijd. Maar het is niet zo, denk ik. Dus, maar ik ga er wel mee door.
1: Mm-hmm. Het is sterker dan
0: helemaal in dat.
1: Ja. U hebt dat pact met die duivel gesloten.
0: Ja, zeker. En op een gegeven moment komt die ziel halen dan. Hè? Mm-hmm. Dat weet je. En dat zie je ook aankomen, voel je.
1: Ja. Ja. Dus dit is wel een sleutelscène dan in die Dr. Faust.
0: Ja, die heb ik gebruikt voor het laatste van de zeven kerstvertellingen.
1: Ja.
0: Omdat er dan een dood kind wordt neergelegd. Hij krijgt een kind, Faust, en dat wordt voor zijn voeten gelegd. En dat met kerstmis dus.
1: Vreselijk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Wilst du mir dienen? Dat vraagt Faust aan Mephistopheles. We gaan eens luisteren, die zijn opname met Dietrich Henschel en Daniel Brenna. Heel vreemd, waar dat vaak Mephistopheles de basrol krijgt, is het hier de tenor. En Henschel is de bariton Faust.

0: Ik merk dat als je muziek moet uitleggen of je laat het horen, dat woorden ontzettend tekort schieten daarbij. Je kunt het niet uitleggen. Je moet het heel veel beluisteren en dan kun je er misschien samen over praten. Dus het is moeilijk. Ik klink een beetje onhandig, alsof ik zelf niet bij kan. Maar
1: u raakt daar wel aan iets heel belangrijks, namelijk het veel luisteren naar. Het opnieuw en opnieuw en opnieuw beluisteren om te achterhalen wat het betekent. Want de muziek zit er nog maar net in en u zei al, ja, het noodlot. Je hoort gewoon dat dit noodlotsmuziek is.
0: Ja.
1: Het was trouwens voor wie het gemist zou hebben. De scène uit Dr. Faust, de tweede prelude, waar Mephistopheles verschijnt aan Faust als een van de geesten aan wie Faust vreemd genoeg vraagt, niet alleen om alles te krijgen, de genialiteit, maar ook het lijden dat erbij hoort.
0: Ja.
1: Dat is een heel bijzonder iets. Goed, we gaan naar iets heel anders. Een prachtig stuk kamermuziek nu. De Arpeggionessonate van Franz Schubert. Een van uw lijfstukken. Muziek waar u blijkbaar een bijna lichamelijke verhouding mee heeft.
0: Ja, nou, dat hoor je vanzelf als je het hoort. Maar kijk, als je van muziek houdt, dan is Schubert natuurlijk een van de allergrootste. Dat is niet zo gek dat je van Schubert houdt. In de symfonie niet zo geweldig, maar andere dingen, hij heeft heel veel. En hij is maar 26 jaar geworden. Hij is heel jong gestorven. En hij heeft, terwijl hij waarschijnlijk nog maagd was, of één keer met een hoer naar bed is geweest en syfilis heeft gekregen, hij heeft zo'n verstand van de vrouw en de ziel en de hartstochten. Waar heeft hij dat vandaan op zo'n jonge leeftijd? Hoe kan dat? Dat integreert mij bij Schubert heel erg. En deze Arpeggione, dat is een instrument, een soort met vijf snaren als een gitaar, in kwarten gestemd, niet in kwinten, zoals de violenfamilie. Daarvoor is dit stuk speciaal geschreven. Dat wordt meestal nu op cello uitgevoerd. En ja, ik heb daar persoonlijk bijzondere herinneringen aan, omdat ik dat ook een keer gehoord heb toen ik voor het eerst met iemand naar bed ging en we deze muziek op hadden staan. En die hoorde daar eigenlijk bij. Mm-hmm. Maar ik vind het prachtige, prachtige muziek.
1: We gaan naar Pieter Wispelwey luisteren en Paolo Giacometti, die op pianoforte speelt. Dus een heel historisch klankbeeld. En we luisteren naar het tweede deel. We laten nog heel even dat derde deel beginnen.

0: Ja, en zo gaat het Allegro naar het slot van de sonate voor arpeggione en piano van Schubert. Mooie uitvoeringen met Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti.
1: Een hele mooie uitvoering.
0: Mm-hmm. Zingen bracht u als koorknaap al in een soort van erotische vervoering, zo noemt u het. We gaan luisteren naar het Stabat Mater van Pergolesi.
1: Ja.
0: Waar dan de alt en de sopraan tegen
1: elkaar... tegen elkaar aanrijden, zo zie ik dat. En dat heeft voor mij iets ongelooflijk erotisch. Wat natuurlijk een heel droevig moment in
0: los van de context
1: is.
0: Waar het bij hoort. Ja,
1: ja, maar je hoort dat. Hè. Dat heeft iets... En ik denk dat Pergolesi was zo iemand. Hè. Dat is de man die de Servo Padrona heeft geschreven. Die heeft veel opera bouffas geschreven. Mm-hmm. Dus er zit een soort... Het lijden van die vrouw, hè, dat is iets erotisch.
0: Dat moet je wel eens uitleggen.
1: Dat hoort samen. Nou ja, dan moet je Marquise de Sade lezen of andere schrijvers die daarover geschreven hebben. Dat zijn er vele. Dat hoort bij elkaar. En dat is niet aardig om te zeggen. Dat is veel interessanter dan het lijden van mannen. Dat vind ik. Want het lijden van een moeder om haar dode zoon, hè, want daar gaat het over. Stabat Mater. Dat is natuurlijk het ergste wat je kunt voorstellen. En dan heeft ze een vriendin die de maîtresse was van die dode zoon. En die troost die moeder. En dat heeft voor mij iets heel erotisch. Ik weet niet, maar je hoort het ook in die muziek.
0: Mm-hmm.
1: En niet omdat die vrouwen dan daar genot aan zouden beleven, maar wel de luisteraar van de muziek.
0: Ja.
1: En misschien ben ik daardoor op een bepaalde manier verknipt of zo. Maar elke vorm van muziek heeft voor mij iets erotisch. En heeft te maken met zinnelijkheid, sensualiteit natuurlijk. En ja, met erotiek, met opwinding, met verlangen.
0: Ja. Ja, het is wel heel mooi hoe die stemmen elkaar vinden.
1: Ja.
0: We gaan eens naar dat openingdeel luisteren. Er zijn ontzettend veel uitvoeringen. Maar dit is minder bekende met Maria Grazia Schiavo en Stefanie Doustrak. En de Capella dei Turchini onder leiding van Antonio Floreel. Benieuwd wat u ervan gaat vinden.

0: Het openingsduet van het Stabat Mater van Giovanni Battista, zoals het Pergolesi, met Maria Grazia Schiavo, Stefanie Doustrak in de Capella di Turchini onder leiding van Antonio Flori. En nu gaan we naar iets heel anders luisteren, een heel andere kleur. De jachthorens, de trompe de chasse, krachtig rauw geluid dat door merg en been gaat, zeker als het in een kerk weer klinkt.
1: Ja, uw vader hoort natuurlijk buiten. Mijn vader draaide dat altijd. Die vond dat het mooiste wat er was.
0: Echt?
1: En wij gingen ook wel eens naar Saint-Hubert om dat in het echt te zien.
0: Ja.
1: En er is dus muziek voorgeschreven voor die jachthorens. En je hoort alleen die jachthorens. En die altijd op het eind, van als ze hem ophouden met zo'n ene noot, dan krijg je altijd zo'n rare, zo'n sporretje omhoog. Dat hoor je steeds. En als kind, ik vond dat geweldig.
0: Mm-hmm.
1: En ik associeer het erg met mijn vader. Maar het is tegenwoordig verboden omdat het met jacht. De jacht is niet meer.
0: Oh, maar er zijn nog jachthoren missen hoor.
1: Ja, zo, die zijn er nog. Hè? Ja,
0: rond gelukkig. De viering van Saint-Hubert.
1: Maar in Nederland wordt dat niet gewaardeerd. Helemaal niet. Nee.
0: Ja, het is natuurlijk zonde omdat die hele traditie van die jacht van fanfares.
1: Maar dat verdwijnt toch, want het wordt. Dat mag niet meer, maar ik vind het erg mooi en indrukwekkend. Nou ja, luister maar, joh.
0: Ja.
1: Het is een enorm geweld wat over je heen komt.
0: U heeft een LP aangeraden, die hebben we teruggevonden. Nog een monoplaat, Les Echos de la Forêt Française met Le Débuché de Paris. Het was inderdaad moeilijk kiezen, maar ik heb Le Bouquet des Dames, het damesboeket. Ik vond het wel mooi, omdat inderdaad. Het is gebruikelijk dat de vrouwelijke gasten, de Amazones, de toeschouwers, vrouwelijke toeschouwers van de jachtpartij, dat die gegroet worden en geëerd. En dat doen ze dan met dit damesboeket, Le Bouquet des Dames. 2 minuutjes.
2: Le Bouquet des Dames.

0: Het was echt een genot om dit terug te horen. Ik heb het al lang niet meer gehoord, want ik heb geen pick-up meer. Ik heb alleen die plaat nog.
1: Ja, kijk. Heel blij dat we daarmee plezier hebben mee kunnen doen. Ja, op onze vraag, welke muziek wil u de mensen schenken? Heeft u gezegd van, ik heb gemerkt dat ik andere mensen nooit plezier doe met mijn muziek. Maar ik zag wel dat u goede tips heeft voor interessante boeken over muziek. Of...
0: Ja.
1: En misschien is dat wel fijn om mee te geven aan de luisteraar.
0: Nou, ik wou zelf dus het derde deel van mijn Erwin-trilogie.
1: Ja, Cecilia.
0: Dat gaat over de drie kunsten, die trilogie. Dus eerst de literatuur en dan de schilderkunst, tweede deel. En het laatste deel natuurlijk de muziek. Mm-hmm. De hoogste kunst, ongetwijfeld de meest abstracte kunst. En dan ga je natuurlijk... Ja, ik heb gezocht of er meer romans over muziek waren. En die zijn er niet veel, gek genoeg. Maar behalve Dr. Faustus van Thomas Mann. Mm-hmm. Wat de meeste mensen een ingewikkeld en saai boek vinden. Maar er staat wel heel veel in over muziek. Het is wel erg leerzaam. Dus ik moest mijn boek minstens zo goed maken als Dr. Faustus. Mm. Maar wat ik toen ook in die tijd... In het jaar kwam bij... Acte Sud, een boek uit van Baptiste Marie. Dat is een pseudoniem met een streepje dus tussen de twee namen. Van een Fransman. En die heeft een boek geschreven, Le Papier de Walter Jonas. En dat gaat, dus een roman, over een componist die met een operazangeres getrouwd is. En het gaat ook heel veel over het leven van Mahler. En over die mensen van die Weense school en zo. En daar. Hij maakt echt inzichtelijk wat het is, hoe het is om te componeren en waarom je dat doet. En wat, hij zit echt aan de binnenkant in muziek. Maar een ander groot boek over muziek, dat is recenter geloof ik, is van Vikram Seth. Dat is een Indische Engelsman. Die heeft een boek geschreven, Een Equal Tuning. Waarin, als je het uitspreekt, ook een equal tuning zit. En dat is die hele kwestie van in de Renaissance speelde tussen Franse, Italiaanse en ook Nederlandse componist Jan Albert Ban. En je had in Frankrijk, Marseille, geloof ik. En veel Italianen. En die correspondeerden met elkaar in het Latijn over wat de juiste stemming moest zijn. Want dat. Je had een pythagorese stemming of een zuivere stemming. Die klavercimbals die ze toen hadden voordat de piano werd uitgevonden. Die moesten voor elk stuk opnieuw gestemd worden. Want elk stuk stond in een bepaalde stemming.
1: Ja.
0: En je kon dus niet...
1: Er was nog geen voltempereerde klavier.
0: Moduleren, nee. En als je een beetje in antieke muziek thuis bent... Dan, ik heb dat eigenlijk altijd gevonden voordat ik überhaupt van het bestaan van die cultus van oude instrumenten en zo wist. Mm-hmm. Ik vind piano eigenlijk altijd vals klinken. Het is nooit zuiver. Hè? Bij een viool die trekt vanzelf mee met de piano. Dus dat gaat naar elkaar toe. En ook als mensen zingen, die stemmen gaan naar elkaar toe. Maar de piano, dat zijn gewoon die noten. En die zijn... gestapeld, maar dat kan niet. Je kunt die octaven niet stapelen, want dan kom je niet bij hetzelfde uit. Hè? Dat denkt Harmonisch wel, maar is niet zo. Want er zit een verschil tussen. Je hebt namelijk de zogenaamde Pythagorese komma. Je houdt iets over, hè? Een stukje over, wat je eigenlijk, waar je mee moet smokkelen.
1: Okay.
0: En dat hebben ze gedaan. En dan hebben ze de piano uit en iedereen vond het geweldig. Je kon daar allerlei verschillende muziek op spelen. Hoef je niet steeds bij te stemmen. Dus het was handig om te hebben en zo. Maar het is niet mooier erop geworden.
1: En daarover gaat die unequal tuning
0: van Vikram Seth.
1: Ja. Ja. Toch nog een belangrijke vraag, want we gaan stilaan naar het einde toe. Ik hoorde daarnet u zeggen dat u aan een boek bezig bent. Maar is er nog een boek dat u absoluut wil schrijven?
0: Ja, natuurlijk. Alle boeken die ik nog wil schrijven, wil ik absoluut schrijven.
1: Ja, dat mag ik hopen.
0: Ja. Dus ik ben met een boek bezig, De Zaak Kanger. Dat gaat over mijn vorige compagnon. Het is weer een pathologische roman, omdat het ook over schizofrenie gaat.

0: Ik mag hopen dat u nog veel jaren gegund zijn. Nou, in goede gezondheid.
1: Dit moet wel kunnen allemaal nog. Ja. Als ik een beetje doorwerk, ja.
0: Ja, ik wens het u in elk geval toe. Heel veel dank om hier te zijn. We gaan eindigen met muziek van een jazzmuzikant waar u graag naar luistert. Warren Marsh. Back Home, goede titel. Om de reis terug aan te vatten richting Nederland. Voor wie een deel gemist heeft of deze uitzending nog wil herbeluisteren, kan u terecht op VRT Max. En graag zeg ik nog eens dat Rip Gissing, verschenen bij de Arbeiderspers, natuurlijk een zeer lezenswaardig boek is. Op Wikipedia kan u trouwens de lange lijst van meer dan 60 publicaties terugvinden. En dan heb ik het nog niet eens over de vele vertalingen die Geert en Meissing gemaakt heeft. Volgende week heb ik kunstenares Isabel Mikkel Arques te gast. Morgen opent haar tentoonstelling Beyond Borders in Fabriek Noord in Antwerpen. En dan stelt ze ook het bijhorende boek voor. Een dialoog met Georgia O'Keeffe. Heel benieuwd welke muziek haar pad gekruist heeft. Dank voor het luisteren en nog een mooie dag met mijn Clara-collega's. Geert de Meissing, het gaat u goed. Veel dank.
1: Ja, dank voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk om over mijn muziek te mogen praten.
0: De tijd was te kort eigenlijk.
1: Ja, ja. Zo muziek is ongelooflijk groot belang voor mij.
0: Ja, voor dat hebben we gemerkt.
1: Reason ook, ja.
0: Ja, veel dank.

0: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Cherie. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wheels.org. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Begrotingsminister Van Petegem waarschuwt voor oplopende rente op onze staatsschuld. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou aangekomen voor nieuwe gesprekken over vrede met Oekraïne. En in Nepal zijn twee vermisten nog levend teruggevonden, 10 dagen na de grote overstromingen. Goedemiddag. Minister van Begroting Van Petegem wil absoluut vermijden dat ons land te kampen krijgt met een rentesneeuwbal en aanvallen van de financiële markten. Dat zegt hij in de morgen in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Dina Vragen, geeft de minister ook aan hoe hij die begroting dan wil redden?
2: Wel, niet echt. Hij brengt wel duidelijk de boodschap, voor wie het nog niet wist, dat de situatie ernstig is, omdat wij een grote staatsschuld hebben en als de rente stijgt, zoals nu het geval is, dan moeten wij steeds meer betalen aan aflossingen van die schuld en op de duur bestaat het risico dat je helemaal in de greep komt van de financiële markten.
1: Ja, en wat stelt hij dan voor?
2: Wel, hij somt een aantal maatregelen op die premier De Wever in zijn intussen befaamde mapje heeft zitten, maar hij maakt daar niet echt een uitgesproken keuze in. Het gaat dan bijvoorbeeld over een btw-verhoging van 21% naar 22% of een aanpak van de salariswagens of de managementvernootschappen. Die zijn fiscaal aantrekkelijk, maar die kosten de schatkist heel veel geld. Van Petegem pleit voor maatregelen met een forse budgettaire impact. Grote brokken, zegt hij, in plaats van vele kleintjes. En hij pleit ook voor economische groei. We moeten de middelen voor bijvoorbeeld innovatie beter besteden. Dus beter kiezen welke bedrijven subsidies krijgen en welke niet.
1: Nina, dankjewel. De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het wordt bevestigd door het kabinet van minister van Mobiliteit De Ridder. Land is, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden, maar De Ridder gaat daar dus niet in mee. Ze zegt dat ze spaarzamer wil omspringen met trajectcontroles en dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In Niel bij Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een zware woningbrand. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden overleefden het niet. Het vuur brak rond 9:15 uit en de brandweer was snel ter plaatse. De bewoners van een aanpalend huis werden uit voorzorg ook geëvacueerd. Wat de oorzaak is van de brand, dat moet nog onderzocht worden. De natuurbrand die sinds gisteren namiddag woedt in het departement Aude in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de grens met Spanje, heeft al meer dan 200 hectare verwoest. Dat zegt de brandweer die het vuur niet onder controle krijgt en spreekt over moeilijke omstandigheden door de hitte en de wind. Er zijn meer dan 300 brandweerlui gemobiliseerd in zowat 100 voertuigen. Er worden ook blusvliegtuigen en een helikopter ingezet om te voorkomen dat het vuur zich nog verder zal verspreiden. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen voor gesprekken om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Roel Pennemans, weten we met welk voorstel ze komen?
3: Nee, de Amerikaanse president Trump zei gisteren dat zijn gezanten een nieuw voorstel hebben voor vrede, maar Trump is wel eens vaker op voorhand heel positief. Welke concrete voorstellen Witkoff en Kushner in hun aktentas hebben, dat weten we niet. Volgens Russische media zijn ze in Moskou geland en zouden ze de Russische onderhandelaar Dmitriev ontmoeten. Volgens andere bronnen ook president Poetin. Morgen zouden de Amerikaanse gezanten dan doorreizen naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daar vraagt president Zelensky zich intussen hardop af in hoeverre Rusland die vredesgesprekken ernstig neemt. Hij beschuldigt Rusland ervan vannacht luchthavens in en bij Kiev te hebben aangevallen, terwijl de Amerikanen mogelijk met het vliegtuig zouden komen. En het Oekraïense leger zegt dat het eenzijdig staakt het vuren, dat het dat niet kan houden omdat het zich moet verdedigen.
1: Dankjewel, Roel. In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt bijna al het verkeer in de haven stil. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert er sinds vanochtend de toegangswegen tot de haven. Hun actie is een protest tegen de vele migranten die via Dover Engeland binnenkomen. De politie zou met de groep onderhandelen. Ferrymaatschappij P&O meldt dat het verkeer in de haven nu beperkt is. In Nepal hebben reddingswerkers opnieuw twee vermiste levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen daar. Helene van der Beken, hoe zijn die mensen gered?
4: Eén vrouw is door reddingswerkers uit het puin van een huis gehaald en een Chinese man is uit een tunnel getrokken van een waterkrachtcentrale in hetzelfde tunnelcomplex waar gisteren ook al twee Nepalese arbeiders gered zijn. Je moet je namelijk inbeelden, toen er een deel van een gletsjer instortte en een modderstroom veroorzaakte, zijn die tunnels volgelopen met modder. In totaal zouden waarschijnlijk 500 of nog meer mensen ingesloten zijn in zulke tunnels. Deze man al 10 dagen intussen en er zijn helaas ook al levenloze lichamen teruggevonden. De modderstroom kostte al aan meer dan 1300 mensen het leven en het is natuurlijk uitzonderlijk dat de reddingsdiensten nog overlevenden vinden. Er zijn ook nog duizenden mensen vermist, dus ontzettend veel mensen zijn ook nog op zoek naar familie en vrienden.
1: Dankjewel, Helene. In de buurt van het Iraanse eiland Gharg zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraanse persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Er zijn voorlopig geen gewonden of doden gemeld. Het eiland is erg belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat Gharg aan stukken geblazen zou worden. Tadej Pogacar komt dit seizoen niet meer in actie en zal dus zijn wereldtitel in het wielrennen later deze maand niet kunnen verdedigen. Hij draagt nog te veel de gevolgen van zijn zware val van vorige week in de Ronde van Spanje. Daar liep hij een hersenschudding, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur op. Op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Pogacar heeft ondertussen wel zijn contract bij zijn ploeg verlengd tot 2032. En de fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiewedstrijd tussen beide teams. Gisteren nog had burgemeester Willy de Meijer van Luik de komst van de Antwerpfans verboden door een tekort aan politiemensen. En daardoor kon volgens hem de veiligheid niet worden gegarandeerd. Maar op vraag van de Antwerpse supportersfederatie kwam er een nieuwe risicoanalyse en die toonde aan dat de fans van Antwerp dan wel degelijk het stadion binnen mogen. Het weer deze namiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en 24 graden. Maandag zon en wolken en hier en daar kans op een lokale bui en dan halen we 28 graden. Minister van Begroting Vincent van Petegem waarschuwt dat ons land door de hoge staatsschuld steeds kwetsbaarder wordt voor stijgende rentevoeten en de financiële markten. Dat was de opener van het nieuws. Om de begroting op koers te houden, denkt hij aan een reeks fiscale ingrepen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
5: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
6: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara. Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brigham Bruce Strings, Orlando Viles, Grain de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
0: Clara serveert met Lenaert Jolijn.
7: Een heel goede middag. Gisteren hadden we onze teamdag met de collega's van Clara in Antwerpen. We hebben een heel interessante lezing gekregen over hoe we ons brein rust kunnen geven. Een paar simpele trucjes, zoals genoeg beweging, het juiste licht op het juiste moment van de dag en vooral veel minder schermtijd voor het slapen gaan. En daarna hebben we een mooie wandeling gemaakt in het Middelheimpark, lekker gegeten en een toast uitgebracht op het nieuw seizoen. En dat doe ik vandaag nog eens opnieuw, maar nu samen met u in Clara Serveert. Cheers!

Een levendig Frans Renaissance lied over wat een plezier het toch is om te sippen van een glas lekkere jonge rode wijn. Quand je bois du vin clair, hier door de stemmen van het Capella Real en de muzikanten van het Hesperion 20 Ensemble onder leiding van Jordi Savall. Eentje is geentje en dat doen we ook vandaag in Clara Serveert. Nog meer muziek over vieren, een glaasje drinken en dansen in deze muziek van Baud Cordier.

0: Eerst de stem van Simone Sorini en les musiciens de Saint-Julien en Ce Jour de l'An van Baud Cordier. En dan ook nog een klein deeltje uit Air à boire et danser van Jean Boyer met het ensemble Ratas del Viejo Mundo onder leiding van Floris de Rijker. En we hebben hier op deze mooie zaterdag helemaal niet de bedoeling om u aan te zetten tot drinken. Maar nu gaan we er toch nog eentje moeten achterover slaan in een chaotische kroeg vol dronkaards van Karl Orff.
1: Io spira vehementi in amaritudine loco vehementi tanto se lo temi azzini se ne venti simili scopolio nel qualunque venti cum si enni proprium viro sapienti sopra ventramone resse

Monniken die te diep in het glas gekeken hebben, ongeduldige gokkers en een zwaan die klaagt dat ze op het spit zit en zal worden opgegeten. Allemaal taferelen in In Taberna, een deel uit de Carmina Burana van Karel Orff, hier met de sopraan Yeri Su, bariton Thomas Bouwe, tenor Yves Salens, allemaal mooi ondersteund door het Anima Eterna Brugge, het Collegium Vocale Gent en het knapenkoor Scola Cantorum Cantate Domino Aalst. Een hele boterham, allemaal onder leiding van Jos van Immerzeel. En van de aardse geneugten van Karel Orff nemen we nu een vlucht naar omhoog met 5 strijkers in deze aria van Arthur Laurier.

Arthur Lourier was zijn artiestennaam. Eigenlijk heette hij Naum Israelevich Luria. Hij was van Rusland en begin 1920 vertrok hij op ballingschap naar de VS omwille van politieke redenen. Daar bleef hij dan ook tot aan zijn dood in 1966. En tijdens die Amerikaanse periode schreef hij deze aria, een deel uit zijn Concerto da Camera, muziek van 1947. Hier met het Neues Leipziger Streichquartett en een extra contrabas ook, die van Christian Ockert. Nog een aria uit een concerto voor de huiskamer, maar nu van een Italiaan. Althans, zo zou je denken.

Heel veel misschiens en vraagtekens rond dit personage van Francesco Venturini. Hij zou in Brussel geboren zijn in 1675, een vioolvirtuoos en componist geweest zijn. En het enige werk van hem dat werd uitgegeven waren zijn Concerti da Camera Opus 1. Daar hoorden we een aria uit hier door het ensemble La Cetra onder leiding van David Plantier. Vertrekken van de muziek van Bach, maar er een heel eind voorbij gaan. Dat was het concept van Gabriella Montero voor haar album van 2006, Bach and Beyond.

pianiste en componiste Gabriela Montero neemt een blauwdruk van Bach en versiert het met haar eigen kleuren in een meditatieve Beyond Bach. En daarna hoorden we Yo-Yo Ma op cello, Chris Thiele op mandoline en Edgar Meyer op contrabas in de passepied uit de vijfde klavierpartita van Bach. Hier dus in bewerking voor trio door Yo-Yo Ma. We gaan richting herfst, maar met deze muziek draaien we een seizoentje of twee terug over de koude winter die plaats moet maken voor de warmte en de vreugde van de lente.

snelle Fuggi da questo cello. Muziek over de ontluikende lente van Giuseppino del Biabo. Het staat op een album van eind vorig jaar van sopraan Gwendoline Blondel en gitarist Quito Gatto. Het album heet Amor Eterno. U herkent het ongetwijfeld wel, zo van die dagen waar uw omgeving niet veel moet doen om u uit uw kot te lokken. Wanneer uw lontje bijzonder

Niet het voiltempererde klavier van Bach, maar het short-tempered klavier van P.D.Q. Bach. Een uitgevonden Bach-personage door Peter Schickele. Naar het voorbeeld van Bach schreef hij preludes en fugas in elke toonaard, net zoals Bach, maar dan zonder, en dat zegt ook de titel, Except for the Really Hard Ones. Christopher O'Reilly hier aan de piano in een van die preludes en fugas. Oké, nog even serieus nu tot aan het nieuws van 1 uur, met enkele variaties van Beethoven op de aria van La ci darem la mano van Mozart voor hobo, clarinet en fagot.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De minister van Begroting waarschuwt voor de oplopende rente op onze staatsschuld. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou aangekomen voor nieuwe gesprekken over vrede met Oekraïne. En in Nepal zijn nog 2 vermisten levend teruggevonden, 10 dagen na de ramp met de modderstroom. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil absoluut vermijden dat ons land te maken krijgt met een rentesneeuwbal en met aanvallen van de financiële markten. Dat zegt hij in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Nina Verhagen, geeft van Petegem ook aan hoe hij de begroting wil redden?
1: Niet echt, maar de boodschap die hij wel duidelijk brengt is dat de situatie ernstig is. Ons land heeft een grote staatsschuld en als de rente stijgt, zoals nu gebeurt, dan moeten wij steeds meer betalen aan aflossingen van die schuld. En op de duur bestaat het risico dat je helemaal in de greep komt van de financiële markten, waarbij je dat geld dus moet lenen.
0: Ja, en wat stelt hij dan voor?
1: Hij overloopt een aantal maatregelen die in het intussen befaamde mapje van premier De Wever zitten, zonder dat hij daar zelf een uitgesproken keuze in maakt. Het gaat dan over bijvoorbeeld een btw-verhoging van 21% naar 22%, of een aanpak van de salariswagens of de managementvernootschappen. Die zijn fiscaal aantrekkelijk, maar die kosten de schatkist enorm veel geld. Van Petegem pleit voor maatregelen met een forse budgettaire impact, grote brokken, zegt hij, in plaats van vele kleine. Maatregelen ook die meteen renderen, niet over 20 jaar. Nu, de deadline voor een akkoord over de begroting is normaal gezien 13 oktober.
0: Dankjewel, Nina. De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat bevestigt het kabinet van minister De Ridder. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Minister De Ridder wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen voor gesprekken om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Roel Pennemans, weten we met welk voorstel ze komen?
2: Nee, de Amerikaanse president Trump zei gisteren wel dat zijn gezanten een goed voorstel bij zich hebben voor vrede. Maar Trump was wel eens vaker op voorhand heel positief. Concrete punten van het voorstel kennen we niet. Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou en verwelkomd door de Russische onderhandelaar Dmitriev. En volgens sommige bronnen zouden ze ook de Russische president Poetin later ontmoeten. Morgen dan zouden de Amerikaanse gezanten doorreizen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daar vraagt president Zelensky zich intussen af in hoeverre Rusland die vredesgesprekken ernstig neemt. Want Rusland heeft namelijk luchthavens in en bij Kiev aangevallen, volgens Zelensky, omdat de Amerikanen van plan zijn om met het vliegtuig te komen. En het Oekraïnse leger zegt dat het eenzijdig staakt het vuren niet houdbaar is, omdat het zich moet verdedigen.
0: Dankjewel, Roel. In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt het verkeer in de haven sinds vanochtend stil. Dat bevestigt ferrymaatschappij P&O. Een groep van 100 gemaskerde en in het zwart geklede mannen blokkeert de toegangswegen tot de haven. Ze protesteren tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnengeraken. De politie is aan het onderhandelen met de groep om zo de haven weer toegankelijk te krijgen. De veerboten varen, maar met veel vertraging. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. In Nepal hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermisten levend teruggevonden en dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. Helene van der Beke, hoe zijn die mensen gered?
3: Een vrouw van 64 is door reddingswerkers bewusteloos uit het puin van een huis gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En een Chinese man is uit een tunnel getrokken van een waterkrachtcentrale in hetzelfde tunnelcomplex waar gisteren ook al 2 Nepalese arbeiders gered zijn. Hij was wel bij bewustzijn. In dat soort tunnelcomplexen zijn honderden mensen ingesloten geraakt toen er een deel van een gletsjer instortte en een modderstroom veroorzaakte. Zijn die tunnels namelijk volgelopen met modder. Er zijn helaas ook al levenloze lichamen gevonden. De ramp kostte in Nepal en Tibet intussen al aan meer dan 1300 mensen het leven. En er zijn ook nog duizenden mensen vermist.
0: Dankjewel, Helene. In de buurt van het Iraanse eiland Gark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Er zijn voorlopig geen gewonden of doden gemeld. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via daar uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat Gark aan stukken geblazen zou worden. De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaard voor de competitiematch tussen beide teams. Gisteren nog had burgemeester Willy de Meijer van Luik de komst van de Antwerp-fans verboden door een tekort aan politiemensen. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
4: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat wij toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, aan de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
0: En Tadej Pogacar komt dit seizoen niet meer in actie en zal dus zijn wereldtitel in het wielrennen eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. De Sloveen draagt nog te veel de gevolgen van zijn zware val van vorige week in de Ronde van Spanje. Daarbij liep hij een hersenschudding, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur op. Afgelopen maandag is hij geopereerd. Op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Deze namiddag droog met stapelwolken en meer opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. En maandag halen we 28 graden. Minister van Begroting Vincent van Petegem waarschuwt dat ons land door de hoge staatsschuld steeds kwetsbaarder wordt voor stijgende rentevoeten en financiële markten. Dat was onze opener. Om de begroting op koers te houden, denkt de minister aan enkele fiscale ingrepen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lenaert Jolijn.
6: Welkom terug. Voor het nieuws sloten we af met een Beethoven die zich voor enkele variaties liet inspireren door Mozart. Ja, het is een doorgeefsysteem. Nu is het aan Mozart om zich te laten inspireren door nog zo'n muziekgoeroe. Johann Sebastian Bach.

het voorbeeld van de Fuga in Fis Klein van Bach schreef Mozart deze zechts draaistimmige preludien und fugen voor viool, altviool en cello. We hoorden er het adagio en fuga uit, hier met het trio Phoenix. De goden uit de Griekse mythologie hadden misschien wel de status van godheid, maar ze vertoonden ook zeker en vast minder mooie menselijke trekjes. Verre van perfect, jaloezie, macht, wraak, die waren vaak in het spel. En van een slibbertje waren ze trouwens ook niet schuw. Hier heeft Poseidon zijn zinnen gezet op een hulpeloze waternimf, Nais.

elegant en sierlijk, heel typisch Jean-Philippe Rameau. 15 jaar geleden trok Jordi Savall de opera Naïs van hem op fles en filterde er een orkestsuite uit, deze suite Naïs. We hoorden er de eerste 6 delen uit met het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen. Het laatste deel uit die suite, dat we daarnet hoorden, was een rigaudon, een oude volksdans uit de 17e eeuw uit de Provence-streek. En ook de Engelse componiste Margaret Hubbeke gebruikte het als basis voor deze muziek van haar, voor cello en piano.

Ze kwam naar buiten met een methode om mensen met dyslexie te helpen bij het lezen van partituren. Margaret Olive Hubecki uit Engeland. Ze studeerde piano en compositie aan de Royal Academy of Music en werd er ook later zelfleerkracht harmonie. Enkele van haar leerlingen trouwens waren John Tavener en Annie Lennox. Deze rigodon was van haar muziek voor cello en piano, hier met Robert Max op cello en James Kirby aan de piano. Hoe klinkt IJslands? Als u er geen flauw benul van heeft, hier dan een kleine kennismaking.

Muziek om stil van te worden over hoe vluchtelingen maar al te vaak gedehumaniseerd worden. Het is een persoonlijke aanklacht van Hildur Kithnadottir tegen de onmenselijkheid waarmee in 2015 Albanese vluchtelingen werden gedeporteerd uit IJsland. De IJslandse artieste wil met haar muziek deze mensen dus terug een gezicht geven in Fólkfersandlit. Letterlijk, mensen krijgen een gezicht. Ze deed hier alles zelf, Kithnadottir. Ze speelde cello, zong en zorgde ook voor alle bijhorende effectjes. En nu is het bibberen en beven. We volgen de tocht van het personage van Olaf Ovestoen over een gevaarlijke brug tussen leven en dood.

zou filmmuziek kunnen zijn. The Bridge, een deel uit de Dreamweaver van de Noorse componist Ola Jeilu. Hij schreef het in 2014 en inspireerde er zich voor op een oud-Noors gedicht over moraal en doorzettingsvermogen. De stemmen hier van Grace Davidson en The Choir of Royal Holloway met Duncan Riddell op viool, het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Rupert Gough en Ola Jeilu zelf aan de piano. Onze fysieke conditie is helemaal optimaal deze zaterdag, dus we fietsen gewoon nog wat verder tot in Zweden met Jacob Lindbergen.

Ik zou ook heel graag willen dat dit mijn woonkamer vult tijdens het weekend. Nu is het hier in de studio ook niet slecht. Suite uit Värmland, traditionele Zweedse muziek. Hier in een versie met de mandora, een 18e eeuwse luid. En dat fijn instrument was hier van Jacob Leenbergje. Nog meer Zweeds talent over de vloer in Clara Serveert vandaag. Samen met een van de beste jazz-trio's ooit. Monica Zetterlund en het Bill Evans Trio.

We gingen eerst door donkere, stille bossen in Zweden met de stem van Monica Zetterlund en het Bill Evans Trio in Vindana Sukja Uti Skogjana. En daarna over onzekerheid en gebroken harten tijdens de Zweedse immigratiegolf van de 19e eeuw naar de VS. Immigrant Visa met Jan Johansson aan de piano en Georg Riedel op contrabas. En onze laatste krul van Clara Serveert vandaag is Russisch. Het arioso en het rondo uit het concerto in D voor strijkers van Igor Stravinsky. Geniet nog van uw namiddag met de nieuwe muziekparels ook in de keuze van Clara met Carlo na het nieuws van 1 uur. Bye bye.

0: Albrecht opent zijn eerste concertseizoen bij het Antwerp Symphony Orchestra met een statement van formaat. Gustav Mahlers, monumentale derde symfonie. Maak kennis met de nieuwe chef-dirigent. Op donderdag 1 oktober in Bozar en op vrijdag 2 oktober in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Samen met Clara.
1: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil absoluut vermijden dat ons land te maken krijgt met een rentesneeuwbal en met aanvallen van de financiële markten. Dat zegt hij in de aanloop naar de begrotingsonderhandelingen. Minister van Petegem heeft een aantal voorstellen om de begroting te redden, zegt Nina Verhagen.
2: Hij somt een aantal maatregelen op die premier De Wever in zijn intussen befaamde mapje heeft zitten, maar hij maakt daar niet echt een uitgesproken keuze in. Het gaat dan bijvoorbeeld over een btw-verhoging van 21% naar 22%, of een aanpak van de salariswagens of de managementvernootschappen. Die zijn fiscaal aantrekkelijk, maar die kosten de schatkist heel veel geld. Van Petegem pleit voor maatregelen met een forse budgettaire impact. Grote brokken, zegt hij, in plaats van vele kleintjes. En hij pleit ook voor economische groei. We moeten de middelen voor bijvoorbeeld innovatie beter besteden. Dus beter kiezen welke bedrijven subsidies krijgen en welke niet.
1: In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang. Vanochtend had een 100-tal gemaskerde en in het zwart geklede mannen de toegangswegen tot de haven geblokkeerd. Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnengeraken. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden al snel files van 6 kilometer en meer. Maar na de onderhandelingen met de politie zou de groep de blokkade intussen hebben opgeheven. De Britse Labour-regering heeft de actie in Dover veroordeeld. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen voor gesprekken om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Er is niets bekend over concrete voorstellen voor vrede met Oekraïne. Roel Pennemans.
3: Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou en verwelkomd door de Russische onderhandelaar Dmitriev. En volgens sommige bronnen zouden ze ook de Russische president Poetin later ontmoeten. Morgen dan zouden de Amerikaanse gezanten doorreizen naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daar vraagt president Zelensky zich intussen af in hoeverre Rusland die vredesgesprekken ernstig neemt. Want Rusland heeft namelijk luchthavens in en bij Kiev aangevallen, volgens Zelensky, omdat de Amerikanen van plan zijn om met het vliegtuig te komen. En het Oekraïense leger zegt dat het eenzijdig staakt het vuren niet houdbaar is, omdat het zich moet verdedigen.
1: De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen beide teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de komst van de Antwerp-fans verboden door een tekort aan politiemensen, waardoor de veiligheid niet kon gegarandeerd worden. Maar op vraag van de Antwerpse supportersfederatie kwam er een nieuwe risicoanalyse en die toonde aan dat de fans van Antwerp wel degelijk het stadion binnen mogen. Deze namiddag droog met stapelwolken en meer en meer opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. En maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De keuze van Clara. Carlos Gio.
5: Goedemiddag, welkom bij het vierde seizoen alweer van De Keuze van Clara. Ja, de muziekwereld, dat is een wereld in beweging. Muzikanten en componisten staan echt niet stil. Ze schrijven muziek, maken muziek en nemen die soms ook op. En toegegeven, het is waar, er verschijnen elke week karrevrachten aan albums en dan komen wij in beeld. Want wij maken hier een selectie voor u elke week opnieuw van de beste platen van het moment. Ik ben heel graag uw gids opnieuw. Elke zaterdag, 4 uur lang, tot 6 uur vanavond.

Twee werelden komen mooi samen in dit Ave Maria met de klassieke pianist Camille El-Basha uit Parijs en de Iraanse percussionist Najib Shan Bejdahe. De vader van Camille El-Basha is relatief bekend wel in onze contreien, Abdelrahman El-Basha, die in 1978 de eerste prijs wegkaapte op de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. Een andere pianist dan, toch wel een wereldster, die Daniel Trifonov. Hij zet zijn Amerikaans avontuur verder. Een tijdje geleden kwam hij met My American Story, het noorden van Amerika, de muziek die daar verschenen is. En binnenkort kunnen we dus uitkijken naar zijn nieuwe album, het tweede luik, in dat verhaal Mi Historia Americana, Sur. En dan trekken we uiteraard naar het zuiden, naar Latijns-Amerika. Dat album verschijnt op 2 oktober en wij kunnen nu al een eerste single draaien.

Een walsje uit de Dominicaanse Republiek, El Vals de Santo Domingo. En dat is dan weer de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Het is een eerbetoon van Rafael Boyumba Landestoy, performer, entertainer, pianist ook, die heel wat heerlijke pianomuziek componeerde. En Daniel Trifonov nam dat op voor zijn komende album Mi Historia America. Waarom heeft Franz Schubert nooit een pianoconcerto geschreven? Het is opvallend, eigenaardig zelfs, voor iemand die 21 pianosonates componeerde, heel wat kamermuziek met piano erbij, pianostukken solo zelfs ook nog, en ja, liederen uiteraard, met die heerlijke pianobegeleidingen erbij. Franz Liszt was een grote fan van dat oeuvre van Franz Schubert. Hij was ongeveer 27 jaar, Schubert was zelf al een tijdje overleden, toen hij die liederen van die belangrijke componist begon te studeren. Hij maakte daar bewerkingen van, voor piano solo. En gaandeweg herwerkte hij ook als hommage aan Schubert zijn Wanderer-fantasie voor piano en orkest. Een stuk voor solo piano met plots een orkestpartij erbij, dat ruikt een beetje naar een concertstuk. Misschien zelfs ook een pianoconcerto, want zo klinkt het af en toe in die versie van Franz Liszt. Lukas Geniuszas nam dat bijzondere werk op met St. Gallen Symphony Orchestra onder leiding van Modestas Pitrenas.

0: Op deze zonnige zaterdagmiddag genieten we samen van nieuwe albums in de keuze van Clara. En ook Elsa luistert mee deze middag, want ze schrijft in de VRT Max-app: wat een prachtig concerto. Ja en nee, moet ik eerlijk gezegd zeggen, want dit was de Wanderer-fantasie van Franz Schubert, zijn pianostuk voor piano solo, maar dan wel in een bijzondere versie door Franz Liszt met piano en orkest erbij. In zijn tijd was dat arrangement bijzonder populair. Vandaag de dag horen we dat werk toch iets minder op de concertpodia, laat staan op albums zoals deze van Lucas Geniuschas, hij de solist, hij aan de piano met St. Gallen Symphony Orchestra onder leiding van Modestas Pitrenas.
1: De keuze van Clara.

Eerst die jonge nonnen, een lied van Schubert met Colline Dutilleul en Aurelia Vissovan aan de piano. En daarnet nog een fragment uit de debuutplaat van Airs Extempore, Erbarme dich, met een transcriptie uit een kantate van Johann Sebastian Bach. Vanavond in Clara in Concert, volop opera, geen van Johann Sebastian Bach, dat is eigenlijk onmogelijk, maar wel van een tijdgenoot van hem, van Jean-Philippe Rameau, Les Boréades. Dat heeft Sylvia Broekaert voor u vanavond in petto in Clara in Concert om 20:00 hier op Clara en ook op VRT Max. Begin dit jaar had ik een heel fijn interview met de Belgische pianist Mathieu Idemtaal. En hij vertelde me aan het begin van dat gesprek dat hij net uit de opnamestudio kwam, praktisch net uit de opnamestudio, want hij had enkele pianosonates van Joseph Haydn opgenomen. Dat vond hij van zichzelf heel verrassend, want dat repertoire had hij 10 jaar geleden nooit opgenomen, dat biechtte hij echt op. Hij zei van, ja, als 20er wil je virtuose, romantische muziek spelen, je wil uitpakken, je wil luid spelen, je wil snel spelen. Maar als 30er, ja, 10 jaar later, voel ik dat mijn smaak wat veranderd is op muziekvlak. Ik wil heel ander repertoire spelen en ook opnemen. En dus is het nu de beurt aan de pianosonates van Joseph Haydn. Hij nam er uiteindelijk 4 op voor zijn nieuwe album, goed voor een uur aan pianomuziek. En wij kozen uit dat nieuwe album de pianosonate nummer 47.

Mathieu Idemtaal met een pianosonate van Joseph Haydn, nummer 47. Een van die vier pianosonates op zijn nieuwe album bij Challenge Classics. Het is ondertussen iets over 3 uur op deze zaterdag. In de keuze van Clara het komende uur hebben de zussen Labec iets te vieren. Er is symfonische muziek van Dirk Brossé en voormalig twintiger Lise van der Smisse laat ons kennismaken met muziek van een Belgische harpist. Dat is allemaal voor straks.

Alina Kuzma en Zoe Santo vormen samen het folkduo Divka en ze brachten net een debuutalbum uit, Folk Fatale, met daarop ook dat harboes. Hopelijk bent u, ondanks de start van het nieuwe schooljaar, toch nog een beetje in zomerstemming, want ik neem u mee naar het Kamermuziekfestival in Lockenhaus in Oostenrijk. Daar vindt elk jaar een zomerfestival plaats en cellist Nicolas Altstedt is daar nu toch al 15 jaar artistiek leider van dat festival dat Gidon Kremer uiteindelijk aan hem overliet. Nu, van meet af aan koos het festival ook voor moderne muziek. Het is deels dankzij Gidon Kremer, de violist, dat muziek van bijvoorbeeld Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke, Arvo Pärt, George Kurtaak hun weg vond naar het Westen en ook in een hele andere setting terechtkwam. Van tijd tot tijd brengt Alpha Classics, het platenlabel, een live album uit van dat Lockenhaus Festival. En ja, onlangs verscheen er nog zo eentje, Heavenly Lights, met muziek van onder meer Olli Mustonen, pianist die ook componeert, en muziek van Zoltan Kodály. Nicolas Altstedt en Olli Mustonen samen in deze sonatina van Zoltan Kodály.

Nicolas Altstedt en Olli Mustonen met deze sonatine voor cello en piano van Zoltán Kodály. En dit was de keuze van Clara van afgelopen week. Anne-Sophie van Otter goes cabaret.

0: Berlin, Berlin, Berlin, Cabaret und Exil. Zo heet dat nieuwe album van Anne-Sophie van Otter. Meteen ook onze keuze van Clara voor deze week. En net zong ze Leben ohne Liebe kannst du nicht van Mischa Spoljanski. Na 4 uur gaan we op zoek naar een opvolger. Een nieuwe keuze van Clara voor de komende week die we netjes in onze vitrinekast zetten. En dat album kan u straks ook winnen.
1: De keuze van Clara.
0: Dan een duo op en naast het podium. Elena Jurjowski en Tom Poster zijn getrouwd. Ze spelen samen ook in Kaleidoscope Chamber Collective, dat ensemble. En ze brachten onlangs een duoalbum uit. Thèmes variés, met daarop een kleine schatkamer aan minder bekend Frans en Belgisch repertoire. Uiteraard voelde ik mij meteen aangetrokken tot dat element Belgisch repertoire, maar overschat dat aandeel Belgisch repertoire zeker niet op het album. Het enige Belgische werk is de vioolsonate van Guillaume Lequeux. Verder zijn het allemaal Franse composities, zoals dit thema en variaties van Olivier Messiaen.

Thema en variaties van Olivier Messiaen met Elena Jurjowski op viool en Tom Poster, haar man, aan de piano. Terug naar 2024. Aan de start van dat jaar was België, ons land, een half jaar lang voorzitter van de Raad van de Europese Unie. En voor die gelegenheid componeerde Dirk Brosset het volgende stuk in onze playlist, de Flanders Overture. Het werk ging toen in wereldpremière op 6 januari 2024 op de Grote Markt in Mechelen voor toch wel een aanzienlijk publiek. Hier de studioopname met Brussels Philharmonic van die Flanders Overture.

Flanders Overture van Dirk Brosset met toch wel een eervolle vermelding voor twee solisten. Frank de Bruyne op saxofoon, op draailier Thomas Hoste met Brussels Philharmonic. Dan een stukje filmgeschiedenis met de zussen Labeck. Bijna 70 jaar geleden verscheen Wild is the Wind, een film uit 1957 met onder meer Anthony Quinn in de hoofdrol. Dimitri Tiomkin tekende voor de muziek en dit is een arrangement van de titeltrack met de zussen Labeck.

De zussen Labey, Katja en Marielle vieren 55 jaar carrière, want die carrière begon zo goed als begin jaren 70, toen ze hun eerste opnames voor Erato maakten. En ja, al die jaren samen reizen, optreden, samenwerken natuurlijk, vatten ze nu mooi samen in dat compilatiealbum 55. 55, 55 relatief korte pianostukken van filmmuziek, zoals we dat net kregen, Wild is the Wind, tot heel wat vrouwelijke componisten en stukken uit hun oudere opnames uit de back catalog.

Lize van der Smissen was een paar jaar geleden een van onze twintigers. Ze heeft een EP uit, Our Roots. Een nieuwe EP met daarop ook La Danse des Sylphes, muziek van Félix Gautreau. Na het nieuws van 4 uur lanceren we meteen onze nieuwe keuze van Clara, ons nieuw album van de week. Dat wil zeggen, loop dus zeker niet te ver weg. Houd de VRT Max-app lekker dichtbij. Want we geven zometeen een paar cd-albums weg van die nieuwe keuze van Clara. En dat is er vandaag eentje voor de liefhebbers van pianomuziek en Ludwig van Beethoven. Altijd een mooie combinatie. Zometeen verklap ik dus iets meer over die nieuwe keuze van Clara. Eerst genieten we nog muziek van deze Monsieur de Saint-Colombe, Le Père.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland wordt er in meer dan 20 steden geprotesteerd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen en de AfD maakt kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, nemen duizenden mensen deel aan een betoging. En Jeroen Rijgaard heeft een verslag vanuit Magdeburg.
3: Het heeft tot weg van een Pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa, maar bijvoorbeeld ook de

0: Holibi-Beweging ist dabei.
1: Wir wollen ein Zeichen setzen für die Demokratie und nicht dagegen.
0: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
2: Nee, ik versteh het niet.
0: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij.
2: Muss ich politisch durchaus was ändern, aber ob das jetzt mit einer verfassungsfeindlichen Partei der richtige Weg ist, das bezweifle ich.
0: Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
3: Na enkele dagen van relatieve rust lijkt het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag weer op te laaien. De Amerikaanse marine meldt dat ze 3 tankers onder vuur heeft genomen die Iraanse olie zouden vervoeren. Volgens de Amerikanen reageren ze daarmee op schoten die eerder vandaag zouden zijn afgevuurd op Amerikaanse oorlogsschepen. Vanmorgen was er ook al sprake van explosies op het eiland van waar de meeste Iraanse olie wordt uitgevoerd. De Russische president Poetin heeft het leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren, dat ingaat vanaf middernacht, is wellicht bedoeld om de veiligheid van beide Amerikanen niet in gevaar te brengen. Eerder kondigde ook Oekraïne al aan om 4 dagen geen aanvallen op Russische doelwitten uit te voeren. En tijdens de 4 jaar dat de oorlog al aan de gang is, zijn mensen ook van bij ons hulpgoederen blijven sturen naar Oekraïne. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer enkele vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen om binnenkort te leveren. Ze willen helpen waar het kan, want zowel de Oekraïnse als de Russische mensen lijden onder deze oorlog. Dat zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
4: Alle 2 bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten. Die zullen daardoor terug opgeven, weten dat ze niet vergeten zijn.
3: Mooie opklaringen met enkele stapelwolken vanmiddag en rond 20 graden. Morgen iets warmer en maandag stijgt het kwik tot 28 graden. Vanaf dinsdag koelt het dan weer flink af richting 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Chéri. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wiels.org. Samen met Clara. Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
5: De keuze van Clara. Met Carlos Gio.
7: Goedemiddag, welkom bij De Keuze van Clara. Alle nieuwe, opvallende albums netjes op een rij. In 1968 won ze de 10e prijs op de Koningin Elisabeth-wedstrijd, maar die rangschikking heeft haar carrière nooit echt in de weg gestaan. Integendeel, ze blijft tot op vandaag een van die witte raven in de geschiedenis van de wedstrijd. Mitsuko Uchida, zij heeft deze week De Keuze van Clara te pakken en dat doet ze met Ludwig van Beethoven.

0: Mitsuko Uchida kwam deze zomer met een nieuw Beethoven-album. Vorig jaar in oktober speelde ze tijdens een concert in Japan die drie laatste pianosonates van Beethoven. En dat live concert kunnen we dus nu elke dag beluisteren. Mitsuko Uchida net in het openingsdeel uit de 31ste pianosonate van Beethoven. Onze nieuwe keuze van Clara. Bart Thijskens, ik was toch een beetje verrast toen ik dat zag passeren op sociale media, die albumhoes van Mitsuko Uchida. Wat waren jouw eerste reacties daarop?
1: Oh, ik was vooral heel enthousiast dat het er was. En het komt toch ook niet echt als een verrassing. Zij is nog altijd behoorlijk actief in opnames, al is dat vooral als begeleidster. Vorig jaar heeft ze nog een opname gemaakt met Magdalena Kozina, met liederen van Debussy, Messiaen. Even daarvoor nog met Mark Padmore in Schubert en Beethoven. En enkele jaren geleden heeft ze ook die gigantische Diabelli-variaties van Beethoven opgenomen. Dus ze is nog altijd behoorlijk actief. Ik was blij met die nieuwe cd. En ze komt trouwens ook binnenkort naar België op 27 november... In Flagey. Dus dan kan je haar ook live gaan bewonderen.
0: Ja, vlak voor haar 78ste verjaardag.
1: Inderdaad.
0: Ondertussen, je zou bijna zeggen, ja, waar te beginnen om die carrière een beetje samen te vatten?
1: Het is eigenlijk ook niet zo heel moeilijk, want ze heeft zich toch vooral in haar lange carrière beperkt tot enkele componisten. Mozart, Beethoven en Schubert, dat is echt de kern van haar repertoire. Dat speelt ze ook zeer mooi en zeer goed. Ze heeft van Mozart en Beethoven ook alle sonates, alle pianoconcertos opgenomen. Beethoven zelfs twee keer. Dus ze heeft altijd heel zorgvuldig haar repertoire gekozen. Maar daarnaast is ze ook bijzonder goed in Debussy bijvoorbeeld. Ze heeft een prachtige opnames van alle etudes van Debussy opgenomen. Ook wat Chopin, niet veel. En dan zijn er ook enkele componisten die ze nooit heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld een Rachmaninoff, Bach. Dat zijn ze ook toch wel afwezige componisten, maar het is iets waar ze altijd heel duidelijk voor gekozen heeft om dat niet uit te voeren.
0: Een absurde gedachte eigenlijk, dat je een carrière kan vullen met een tiental componisten. Hè?
1: Ja,
0: los
1: inderdaad.
0: Van die grote kleppers van de pianomuziek. Nu goed, ik probeer me dan voor te stellen. Decca zet alles in, alles op poten om dat concert in Japan te kunnen opnemen. Een opnameteam daarheen, een sound engineer. Mitsuko Uchida ook een beetje ondersteunen, zodat ze in topconditie is. Ja, waarom net dat concert dan, vraag ik me dan af.
1: Omwille van het repertoire zonder twijfel. Die drie laatste sonates van Beethoven, dat is toch wel heel bijzonder repertoire. Het is niet alleen technisch veel eisend, maar vooral voor de geest vraagt het erg veel. En je hebt daarvoor in dit geval een artiest die ook een heel lange carrière in de weegschaal kan werpen. En dat heb je hier toch ook wel nodig voor die muziek. Beethoven componeerde het in de jaren 1820, 1822, toen hij al volledig doof was, mensenschuw was geworden ook. Ging daar de meest persoonlijke bekentenissen in die muziek doen. En dan heb je toch wel best ook een interpreet die weet wat die ervaring wil zeggen en die dat ook in haar vertolking kan leggen.
0: Ja, en meer dan 20 jaar geleden nam ze die sonates al op in een studiocontext. Mm-hmm. Nu, als je de timings bekijkt van de cd, dan is het trager.
1: Klopt.
0: De cd duurt langer in die live context. Valt dat op of is dat eigenlijk minimaal?
1: Het valt wel een beetje op, maar tegelijk krijg je ook een ongelooflijke verinnerlijking van die muziek. Je hebt soms de indruk dat Uchida af en toe een kleine pauze neemt om dat prachtige landschap dat voor haar ligt, om dat te overschouwen. Ze weet dat ze door dat prachtige landschap nog zal wandelen. En dat voel je ook in deze interpretaties. Het is zo dat het nergens langdradig of slepend is. Het is altijd boeiend van begin tot eind. Ondanks die wat tragere tempi, het klopt gewoon helemaal hier.
0: Ja. We gaan nu genieten van die volledige 30ste pianosonate van Beethoven. Is dat jouw favoriet?
1: Nee, ik vind ze alle drie bijzonder mooi en bijzonder belangrijk ook. Het is echt de top van de klassieke pianomuziek, zonder enige twijfel. Ik heb deze sonate uitgekozen omdat vooral in het laatste deel, dat is een vrij lang deel na twee kortere delen, het duurt toch ongeveer 15, 16 minuten, dat begint met een prachtig zangerig thema en dan volgen 6 variaties op dat thema. En Uchida, daar hoor je pas haar grote klasse, hoe zij elk van die variaties een bijzonder mooi eigen karakter geeft, ook de tijd neemt om alles heel mooi te ontwikkelen. En ja, ik vond het echt, ik heb ademloos zitten luisteren van begin tot eind. Zo mooi speelt ze hier.
0: Alsof je in die Japanse zaal zat.
1: Ja, waar trouwens een heel braaf en gedisciplineerd en heel stil publiek zat. En ze is ook erg mooi opgenomen door de ingenieurs van Decca. Ze hebben daar al een heel lange traditie in uitstekende opnames. En dat is hier opnieuw het geval. Ja, het is alsof Uchida enkele meters bij je vandaan zit.
0: Een perfect gevoel om naar te luisteren. Dankjewel, Bart Thijskens.
1: Zeer graag.

2027 wordt een Beethovenjaar. Er zal weer heel wat gebeuren volgend jaar in de wereld van de klassieke muziek, 200 jaar na zijn dood. En Mitsuko Uchida is er wat vroeg bij deze keer. Zij bracht deze zomer een album uit, een live album, met de laatste 3 pianosonates van Ludwig van Beethoven. Net nog nummer 30, integraal, hier in de keuze van Clara. Meteen ook ons nieuwe album van de week. En ja, dat is natuurlijk een traditie geworden hier in de keuze van Clara. Ook in het 4e seizoen mag ik cd-exemplaren weggeven. Dat is vandaag zeker niet anders. En u zal het misschien ook al gemerkt hebben. De Clara-app is verdwenen. Alles verloopt nu via de VRT Max-app. Dus ook daar moet u heen om mij een berichtje te sturen. Een berichtje met het liefst meteen uw postadres er ook bij. Dan weet ik welke richting ik die cd-exemplaren mag uitsturen. Maar wilt u er ook nog een herinnering kwijt over Japan of over Mitsuko Uchida, dan mag dat zeker, want Japan is de locatie waar dat concert was met Mitsuko Uchida. Daar heeft ze die laatste 3 pianosonates van Beethoven gespeeld en dus ook opgenomen. Een paar cd-exemplaren, ze kunnen van u zijn. Een postadres via een berichtje, via de VRT Max-app. Dat is alles wat ik vandaag van u verlang. Veel succes!

Stella Cole zong eerst Anything Goes van Cole Porter live at Café Carlisle. Meteen ook de titel van haar album. En het applaus dat we net kregen was voor bugelspeler Paolo Fresu en Friends met Round Midnight van Thelonious Monk. Greet van Velt kiest vandaag de platen hier in de keuze van Clara. Zij heeft de playlist voor ons samengesteld en zij vindt dit een veterlichte versie van Nature Boy.

0: Het Alex Bryson Trio met Nature Boy terug te vinden op hun live album Live at Mike's.
1: De keuze van Clara met Carlos Chillot.

Zo begint het nieuwe album van bariton Constantin Krimmel en Amil Bouchakevits aan de piano. Een Duits volkslied van Johannes Brahms op het album Melancholie. De Belgische klarinetist Eddy van Oosthuizen heeft zich lang afgevraagd waarom er geen Vlaams of Belgische klarinetmuziek is die op internationaal niveau kan wedijveren en standaardrepertoire is geworden. Een vraag die lang door zijn hoofd spookte, met hypotheses als: was er dan überhaupt geen klarinetmuziek in Vlaanderen, Brussel of België? Waren we geen klarinettenland of was de kwaliteit van die muziek dan ondermaats? Wie zal het zeggen? Hij is dan maar jarenlang in archieven gedoken op zoek naar Belgische klarinetmuziek. En zo komt hij nu aanzetten met een aantal namen die zeker de moeite zijn om ook effectief op te nemen. Dat opnameavontuur begint nu met muziek van Karel Lodewijk Hansens, een Gentenaar die 5 stukken voor klarinet heeft gecomponeerd. Een aantal van de manuscripten lagen ook in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium in Gent, waar Eddy van Oosthuizen gestudeerd heeft en lesgeeft. Het tweede concertino van die Karel Lodewijk Hansens, waarschijnlijk een primeur voor u, maar zeker ook voor mij. Brussels Philharmonic onder leiding van Dirk Vermeulen.

Een kennismaking met de klarinetmuziek van Karel Lodewijk Hansens, een componist uit de 19e eeuw, romantische muziek dus. De tweede klarinetconcertino met Eddy van Oosthuizen, solist, met Brussels Philharmonic onder leiding van Dirk Vermeulen. En er staat wel meer van dat soort muziek op dat nieuwe album van Eddy van Oosthuizen. Bruce Liu won in 2021 de internationale Chopin-wedstrijd in Warschau en dat was meteen goed om zijn carrière te lanceren. Hij heeft ondertussen ook een platencontract bij Deutsche Grammophon, niet slecht. Er verschijnen aan de lopende band albums en net is Lunaris uit met als rode draad als thema de maan of het maanlicht. Op zich is dat allemaal niet zo revolutionair. De grote publiekstrekkers op dat album zijn de Moonshine-sonaten van Beethoven en ook zijn Waldstein-sonaten. Maar wat er allemaal bij komt, is misschien wel interessanter. Naast de nocturnes van Chopin, een rêverie van Debussy, muziek van Bach, alles wat je misschien wel zou verwachten binnen dat thema, krijg je ook een minder bekend werk van Federico Mompou en hypnotische muziek van John Cage, zijn Dream. Maar wat staat er nog op? Deze vierde pianosonate van Alexander Scriabin.

0: Volgend jaar komt Bruce Liu naar Antwerpen, naar de Koningin Elisabethzaal, voor de rhapsodie op een thema van Paganini, muziek van Rachmaninoff. Hier speelde hij muziek van een andere Rus. De vierde pianosonate van Alexander Scriabin.
1: De keuze van Clara.

A River at the End of the Mind. Intrigerende titel van de jonge Koreaanse componist Yuri Seo, net gespeeld door het SME Quartet, dat ook de opdracht gaf aan Yuri Seo om deze muziek in 2025 te componeren. Ze namen dat ook op voor hun derde album Nubi, in combinatie dan met strijkkwartetten van Fanny en Felix Mendelssohn. En zo is het ondertussen 5:30. De keuze van Clara gaat nog een half uurtje door.

Mavis, dat zijn vijf vrienden, een a cappella ensemble uit ons land. Zij zongen net A Nightingale Sang in Berkeley Square. Vanaf oktober beginnen ze aan hun concerttournee, een albumtournee, om dat album Love is a Thing with Feathers aan ons voor te stellen. Met haltes onder meer in Zulte, Maasmechelen, Herentals, Hasselt en Capelle. Tickets en info op mavismusic.be. Afgelopen zomer stond er jong talent op Gent Jazz, de Braziliaanse Mari Vroes. 23 jaar is ze nog maar.

Mari Froes en Gente Fina. Haar debuutalbum heet Esquina do Sol. Ook twintiger Nabu Klaarhout zit niet stil. Haar trombone pakt ze er meteen bij voor nieuwe muziek van haar Flux Bloom met haar groep Nabu.

Naboo Klaarhout en haar groep Naboo met nieuwe muziek Flux Bloom. En ze was deze zomer ook een van de gasten in Miles, de nieuwe podcast van Lee Steppe en Guy Peters. De 9 afleveringen van de volledige reeks kan u beluisteren in de VRT Max-app. Chef Neve droomt nog even weg vlak voor de avond begint hier met Afternoon Musings.

0: Mark Albrecht opent zijn eerste concertseizoen bij het Antwerp Symphony Orchestra met een statement van formaat. Gustav Mahler's monumentale derde symfonie. Maak kennis met de nieuwe chef-dirigent. Op donderdag 1 oktober in Bozar en op vrijdag 2 oktober in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Samen met Clara. In Bozar geven kunstenaars dit seizoen opnieuw een andere wending aan je concertervaring. Tijdens Staging the Concerts. William Kentridge gaat op 18 september in dialoog met Shostakovich's tragische 10e symfonie. En in april diept hij de emotie verder uit bij Schubert's beklijvende winterreizen. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Amerikaanse onderhandelaars zijn in Moskou om er over de oorlog in Oekraïne te praten. In Sachsen-Anhalt in Duitsland wordt in tientallen steden betoogd tegen het extreemrechtse AfD. En in het voetbal verliest Charleroi voor het eerst dit seizoen. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Wim Schepens, is er intussen al meer duidelijkheid?
2: Nee, er komt geen nieuws naar buiten over die gesprekken. We weten dus niet of die al hebben plaatsgehad en wat daar is besproken. De Oekraïense president Zelensky heeft op het sociale mediakanaal Telegram gezegd dat hij intussen ook al met de Amerikaanse gezanten gesproken heeft, zonder details te geven. Als dat zo is, zal dat over de telefoon geweest zijn, want de gezanten zijn dus momenteel in Rusland.
1: Ja, en morgen zouden ze dan naar Kiev gaan om Zelensky zelf te ontmoeten.
2: Dat is inderdaad het plan. Rusland heeft alvast een staakt het vuren aangekondigd van 3 dagen, zodat Witkoff en Kushner veilig naar Kiev kunnen reizen. Oekraïne heeft daarop bevestigd dat ook zij een staakt het vuren zullen respecteren. Dus reizen de 2 normaal gezien morgen af naar Kiev. Al kan het plan natuurlijk nog wijzigen.
1: Dankjewel, Wim. Morgen zouden de Amerikaanse bemiddelaars dus voor het eerst naar Kiev reizen, maar een echte doorbraak wordt niet meteen verwacht. Dat zegt ook onze collega Marijn Trio vanuit Oekraïne.
3: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die 2 Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen,

0: President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne. Tegelijk zien ze hier natuurlijk ook dat Poetin geen enkele bereidheid toont tot compromissen en in tegendeel duidelijk kiest voor escalatie in plaats van toenadering. De voorbije 9 dagen is Kiev en de regio rond onophoudelijk bestookt met drones en raketten. Poetin heeft nu wel beloofd daar 3 dagen lang mee te stoppen. Dus een klein beetje respijt van die terreur, kan je toch wel zeggen, is in elk geval 1 ding dat deze gesprekken al lijken op te leveren.
1: In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, zijn er in meer dan 20 steden betogingen geweest tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In de hoofdstad Magdeburg zijn duizenden mensen op straat gekomen. Een verslag van Jeroen Rijgaard.
2: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
3: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
2: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch.
3: Dat zijn ja niet die meesten, sozusagen.
2: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
4: Betreft mijn onmiddelbares hauptamt.
2: Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
4: Nee, ik verstehe het niet.
2: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij.
4: Moet zich politisch durchaus wat ändern, maar of dat jetzt met een verfassungsfeindliche partij de richtige weg is, dat bezweifel ik.
2: Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
1: Nog in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al meerdere sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang na een urenlange blokkade van de haventoegang. Vanmorgen blokkeerden zo'n 100 gemaskerde en in het zwart geklede mannen de toegangswegen tot de haven. Over het waarom van de actie, Toon Janssens.
5: Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover, Engeland, proberen binnen te komen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden ook al snel files van 6 kilometer of meer. Maar na onderhandelingen met de politie heeft de groep dan uiteindelijk de blokkade opgeheven. Al dreigen ze er wel mee om morgen terug te keren. De initiatiefnemers hebben banden met radicaal rechtse groeperingen. En de Britse Labour-regering heeft de actie in Dover al veroordeeld.
1: Sport. In het voetbal heeft Union gewonnen op het veld van Charleroi. Het werd 2-3. Daardoor neemt Union voorlopig de leidersplaats af van Charleroi. Hermien van Bever, het was een echte topwedstrijd.
6: Ja, Charleroi stond bovenaan dankzij zegens tegen kleinere ploegen, maar toonde tegen Union dat dat geen toeval was. Union kwam wel eerst op voorsprong met hulp van Charleroi-doelman Coné, maar na mooie combinaties en goals van Mbemba en Floeken nam Charleroi over 2-1. Dit keer reageerde Union met net voor rust de gelijkmaker van Zorkan en meteen na de pauze dan Van de Perre met de knappe 2-3. Union hield de match nu beter onder controle. Floruk strapte nog op de lat, maar aan de overkant miste Oussou wel de kans op de 3-3 en Havenaar kopte ook nog op de eigen lat. En zo bleef het 2-3 en is Union inderdaad een nieuwe leider met 1 punt meer dan het trio Club Brugge, Charleroi en AA Gent.
1: Dankjewel, Hermien. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Op de steile slotklim kon hij in een sprint met 2 de Colombiaan Buitrago afhouden, de drager van de bergtrui. Ze bleken de sterkste van een vroege vlucht. Bij de favorieten heeft leider Enric Mas opnieuw tijd gewonnen op zijn dichtste concurrenten. Hij heeft nu in totaal meer dan 2 minuten voorsprong. En in de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de vierde en vijfde tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3:00. Vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt, minimaal rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Maandag nog wat warmer, tot 28 graden, wel wat meer wolken dan en kans op een lokale bui. Twee Amerikaanse onderhandelaars, Witkoff en Kushner, zijn in Moskou aangekomen voor gesprekken over de oorlog in Oekraïne. Over de gesprekken is nog niets bekend. Morgen reizen ze door naar Kiev. De eerste keer dat Amerikaanse onderhandelaars naar Oekraïne zelf gaan. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Caramba. Met Nicky Aerts.
8: Goedenavond. Een feestje bouwen op je eentje is maar een saaie bedoeling. Daarom nodig ik u graag uit om mij de komende 2 uur gezelschap te houden. Welkom bij Caramba.

Let's Get Together, Philip Catels samen met Joey's Boogie Band. In 1946 komt Louis Jordan en Timpani Five met zijn versie van Choo Choo Choo Boogie. Het is een aanzet naar de rock'n'roll die niet veel later de wereld zou overspoelen.

Tjoetje Boogie, geschreven door drie witte mannen met een achtergrond in de country en western, maar uitgevoerd door zwarte muzikanten Louis Jordan en his Timpani Five en een succes destijds bij een gemengd publiek. Muziek bij uitstek om op te dansen, al is niet iedereen daarvoor te vinden. Hier is Bobby Jaspar en zijn kwartet met I Won't Dance van Jerome Kern.

jazzdrummer Matthias de Walen samen met Nelja en Tight. Een nummer dat origineel gezongen werd door Betty Carter, hier in een bewerking van Wietse Meis. En dit komt uit een jazzalbum van het Alexander Bryson Trio, The Continental.

The Continental met Alexander Bryson aan de piano, met Fishwick op drums en Jeremy Brown op contrabas. Ze zet alvast de toon voor het volgende nummer, Sabia in Mais, een Braziliaanse klassieker over de lijster. Een vogel die vaak bezongen wordt in Brazilië om zijn heldere en melodieuze zang. In dat traditionele lied vraagt een eenzame, verdrietige reiziger aan de vogel of hij tijdens zijn vluchten over de wereld toevallig niet zijn verloren liefde heeft gezien.

We bleven wat in Brazilië hangen met een nummer van Antonio Carlos Jobim en Newton Mendonça, Samba de una nota só. We doen het even wat rustiger aan nu met pianist Brander Loze live op het Brussels Jazz Festival vorig jaar, samen met Joey Barron op drums, Hank Roberts op cello en Thomas Morgan op contrabas.

Een gefrustreerde en tegelijkertijd zelfzekere Sammy Davis Jr. samen met Snooky Young en Orchestra met dit heerlijke Change Partners van Irvin Berlin. Robert de Kers is Vibra Swingers, komen zich er even mee moeien. Tell 'em to swing it.

0: It don't mean a thing if it ain't got that swing. Het zou een geschikte baseline kunnen zijn voor Caramba. Louis Armstrong en Duke Ellington. En daarvoor Billie Holiday met Let's Call the Whole Thing Off. Bing Crosby speelde in 1932 zichzelf in zijn eerste echt grote film, The Big Broadcast. Hij zong daarin onder andere dit lied van Ralph Ranger en Leo Robin. Here Lies Love.
1: Night winds cold and melancholy, wail a blue finale.

Here Lies Love, een Hollywood hit uit een musical comedy, dan nog wel The Big Broadcast uit 1932 met Bing Crosby als Bing Crosby. Nog een lied uit de tijd dat Hollywood nog de referentie was. Welkom in het Hollywood Hotel met Frances Langford en Benny Goodman.

ook dichter bij huis aan je trekken komen. Bij de Jacquelines bijvoorbeeld. Dat zijn Iris Berardoco, Eva Tulkes en Sarah Raas. Hier met hun bekende bewerking van Don't Cry for Louis van Faya Condios.

Wat snelle Braziliaanse ritmes met coro's en pena tabua. En ook al lijkt het er zo meteen wat rustiger aan toe te gaan, blijven zitten is echt geen optie.

Neko op gitaar met Samba do Avião. Het repertoire van de Yves Peters groep rond drummer Yves Peters bestaat uit composities van alle groepsleden en die halen hun inspiratie zowat overal. Zoals in de Matongewijk hier in Brussel.

trio Dakali, muzikanten uit Mali, samen met het Kronos Kwartet. We gaan naar Japan voor de avant-gardistische componiste, zangeres en accordeoniste Aki. Ze noemde haar accordeon Gabriel naar de aartsengel. Misschien moet u toch even gaan zitten nu en aandachtig luisteren naar deze bijzondere compositie, Neko to Tsuki.

Cats and the Moon en Dear Little Creatures van Aki. En we verlaten de bizarre muzikale wereld van Aki nu en duiken in de tango met Hugo Diaz op mondharmonica en El Día que me quieras van Alfredo Lepera en Carlos Gardel.

Van de tango naar de fado. U weet ondertussen dat we onze hand daar niet voor omdraaien, hier bij Caramba. Maxine Sullivan nu met een Oekraïense traditional. Ze zingt het nummer afwisselend in het Russisch en in het Engels. Dark Eyes.

een Franse klassieker en heel erg zomers. Boom van Charles Trenet. Blues gedijt niet alleen aan de Mississippi. Nette Mortelmans levert het bewijs met haar band Lesco Blues. Love Shows Weakness.

Art Blakey en de Jazz Messengers met de Hip Sippy Blues uit 1959. En dit is er nog eentje om op te dansen. Clarence Wheeler en The Enforcers en Ride On.

Ja, funky jazz van Clarence Wheeler en The Enforcers, Ride On. Goeie dansplaat. Maar na al dat geweld en een ode aan goede dansmuziek mag een ode aan de liefde niet ontbreken. Dinah Washington, samen met Mickey Baker op gitaar, Jackie Davis op Hammondorgel, Keeter Betts op contrabas en Ed Thigpen op drums, met Our Love Is Here to Stay van George en Ira Gershwin.

Our love is here to stay. En caramba ook. Maar we zijn aan een nieuw seizoen begonnen en Greet van 't Veld heeft een nieuwe slotplaat gekozen. We sluiten caramba voortaan af met de Bling Bling Blues van Frank de Ruiter. Fijne avond nog met Clara en tot volgende week zaterdag 6 uur voor een nieuwe caramba. Bye.

0: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben in de Russische hoofdstad Moskou een gesprek gehad met president Poetin over een voorstel om de oorlog te beëindigen met Oekraïne. Veel nieuws over die gesprekken is er nog niet, maar president Poetin liet wel blijken dat de situatie moeilijk is. Morgen reizen Witkoff en Kushner door naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev om daar te praten met president Zelensky. Onze collega Marijn Trio, die in Oekraïne is, gelooft niet dat de gesprekken van vandaag en morgen veel zullen opleveren.
1: Het is natuurlijk goed dat ze weer naar Moskou gaan en zeker ook goed dat ze eens in Kiev komen, in Oekraïne hier. Misschien ook niet meer dan logisch nadat ze al vele malen in Rusland zijn geweest. En Steve Witkoff, als die gesprekken had met Poetin, altijd terug naar huis kwam met heel erg, ja, toch pro-Russische standpunten die heel erg nadelig waren voor Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky, die hoopt toch, ja, dat doordat die Amerikaanse delegatie nu naar hier, naar Oekraïne zal komen, dat zij door de Oekraïnse kant van de oorlog te zien hun standpunt misschien wat zullen bijstellen.
0: Bij een vliegshow nabij de Griekse hoofdstad Athene is een straaljager neergestort. De twee piloten hebben die crash niet overleefd. Het gevechtsvliegtuig was vanmiddag net opgestegen toen het misliep en voor de ogen van duizenden kijklustigen neerstortte. Veel toeschouwers filmden de crash. Op die beelden is een grote vuurbal te zien. De piloten hadden geen tijd meer om hun schietstoel te activeren en zich in veiligheid te brengen. Wat er precies is misgegaan, wordt nog onderzocht. De vliegshow werd na het ongeval stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Speler Patrick Fluke vond dat Charleroi een goede wedstrijd speelde, maar slikte het te makkelijk doelpunten.
2: Ja, ik denk voor alle supporters die niet voor Charleroi of Union zijn, zijn wel een leuke wedstrijd, 5 doelpunten. Maar ja, dat is wel frustrerend. Ik denk, we spelen een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar ik denk als we het met 2-1 in de helft gaan, gaat het wel een verschil maken. Maar zo, ja, krijgen we doelpunten die we nooit mogen krijgen. Als je 3 krijgt tegen Union, is het moeilijk om te winnen.
0: Door deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo nog aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 0-3 voor Westerlo. En in de Ronde van Spanje wordt de rit van morgen naar aankomstplaats Córdoba ingekort. Door de verzengende hitte treedt het zogenoemde Extreme Weather Protocol in actie, waardoor de renners 110 kilometer moeten afleggen in plaats van de voorziene 189. In Córdoba en het zuiden van Spanje worden temperaturen de verwachte volgende dagen van rond de 40 graden. De rit van vandaag werd gewonnen door de Duitser Marco Brenner en Rick Mas blijft leider in die

0: delta. En geen extreme hitte meer bij ons, al krijgen we wel een mooie en heldere nacht bij 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Sylvia Broekaert.
2: Goedenavond, liefhebbers van de Franse barokopera. Die zullen verheugd zijn met het concert dat we vanavond uitzenden. Op 31 mei vond in het Concertgebouw van Brugge een concertante uitvoering plaats van Les Boréades van Jean-Philippe Rameau met A Nocte Temporis onder leiding van Reinoud van Mechelen. Les Boréades was de laatste tragédie lyriek die de toen 80-jarige Franse grootmeester schreef. En centraal in het verhaal van de opera staat een onmogelijke liefde tussen een koningin en een beschermeling van Apollo. De koningin die moet immers trouwen met een afstammeling van Boreas, de god van de noorderwinden. Als ze dat niet doet, riskeert ze deze koud blazende god heel kwaad te maken. En voor we aan die lange rit beginnen, een barokopera in 5 bedrijven, koelen we al even af met een werkje van Armand Amar, Boreas.

Boreas was dat van Armand Amar, met Jérôme Ducrot aan de piano, Gauthier Capuçon op cello en voorts de Cappuccelli. Boreas zwaait de plak in Les Boreades, de laatste tragédie lyriek van Jean-Philippe Rameau. Rameau was een succesvol componist van de Franse opera of de tragédie lyriek, ook al was hij een laatbloeier in dat genre. Hij wendde zich pas tot de opera toen hij een vijftiger was. Les Boreades was zijn vijfde en laatste opera. Helaas kwam het niet tot een opvoering van Les Boreades tijdens het leven van Rameau. Na enkele repetities in de lente van 1763 werd de productie stilgelegd om onbekende redenen. Het jaar daarop zou de creatie alsnog plaatsvinden in Parijs, maar toen kwam de ziekte en het overlijden van Rameau roet in het eten gooien. Een eerste opvoering die kwam er pas in 1975 in Londen in een concertante versie gedirigeerd door John Elliott Gardiner. Een eerste scenische versie kwam er in 1982 in Aix-en-Provence, eveneens onder leiding van Gardiner. Sindsdien hebben heel wat grote namen uit de wereld van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk deze opera opnieuw tot leven gebracht. Onder hen onder meer William Christie, Jordi Savall en in mei van dit jaar sloot Reinoud van Mechelen zich hierbij aan. Al eerder zong hij de rol van Abaris in een recente opname uitgebracht op Erato en nu zingt hij die rol ook in het Brugse Concertgebouw, maar hij was tegelijk ook de dirigent. De partituur van Les Boreades van Rameau bevat heel wat boeiende muziek. Rameau was een groot meester in de orchestratiekunst. Dat hoor je meteen al in de ouverture, waarin een jachttafereel wordt opgeroepen met de horens uiteraard. Spectaculair zijn ook de evocatieve scènes, zoals de ontvoering van de koningin Alphise door de Boreaden, de afstammelingen van Boreas. Dat gaat gepaard met de verklanking van een onweer, een aardbeving en woeste winden. We beluisteren nu een eerste deel van deze tragédie lyrique Les Boreades van Jean-Philippe Rameau. Koningin Alphise van het land Bactrië moet als echtgenoot één van de Boreaden kiezen, de twee zonen van Boré, de god van de noorderwinden. Maar in het geheim bemint ze Abaris, een beschermeling van Apollo. De twee zonen van Boré dringen erop aan dat de koningin haar keuze maakt. De koningin en haar geheime liefde Abaris bevestigen hun wederzijdse gevoelens. L'amour verschijnt en geeft aan Alphise een betoverde pijl die elk onheil kan bestrijden. De god van de liefde kondigt voorts aan dat Alphise mag kiezen, maar dat zij alleen een nakomeling van Boré mag huwen. Hier is het eerste deel van Les Boreades van Rameau met deze solisten sopraan Gwendoline Blondel Alphise, tenor Reinoud van Mechelen Abaris, basbariton Lisandro Abadi Boré, bariton Thomas Kral Adamas en Apollon, tenor Robert Gatchell Calisis, bariton Philippe Steff Borillé, sopraan Laure Binon als Semire, Une Nave, L'amour en Polymnie. A nocte temporis, onder leiding van Reinoud van Mechelen en voorts ook het Cœur de Chambre de Namur.

We hoorden het eerste deel van de tragédie lyrique Les Boréades van Jean-Philippe Rameau in een concertopname gemaakt in Brugge eind mei met sopraan Gwendoline Blondeel als Alphise, tenor Reinoud van Mechelen Abaris, basbariton Lisandro Abadi Boré, bariton Thomas Kral Adamas en Apollon, tenor Robert Gatchel Calissis, bariton Philippe Steff Borillet, sopraan Laure Binon Semire Unaf, L'amour en Polymnie. Un octet temporis en het cœur de chambre de Namur stonden onder leiding van Reinoud van Mechelen. Koningin Alphise en haar geheime minnaar Abaris twijfelen aan de goede afloop van hun liefdesrelatie. Het volk is ongeduldig om de naam van de nieuwe koning te kennen. Maar Alphise besluit om af te zien van de troon om te kunnen huwen met wie zij echt bemint. De Boreaden, Calissis en Borillet roepen de woede van hun vader Boreas of Boré op, die een razende wind ontketent. En tijdens een geweldige storm wordt Alphise door de Boreaden ontvoerd. Abaris blijft wanhopig achter, maar de hoge priester van Apollo, Adamas, die spoort hem aan wraak te nemen ofwel afstand te doen van zijn geliefde. De moedige Abaris besluit het rijk van Boré te gaan veroveren. Hier is deel 2 van Rameau's Les Boréades in een live-uitvoering opgenomen door de VRT in Brugge. Reinoud van Mechelen is de dirigent.

Deel 2 van Les Boréades van Jean-Philippe Rameau in een concertante versie opgenomen in het Brugse Concertgebouw eind mei met sopraan Gwendoline Blondel-Alphise, tenor Reinoud van Mechelen-Abaris, basbariton Lisandro Abadi-Boré, bariton Thomas Kral Adamas en Apollon, tenor Robert Gatchell Calesis, bariton Philippe Estève Borillet, sopraan Laure Binon, Sémire, Unin, Flamour en Polymnie, Nocte Temporis en het Chœur de Chambre de Namur, het geheel onder leiding van Reinoud van Mechelen. De ontvoerde koningin Alphise verblijft nu in het onderaardse rijk van Boré. Boreas of Boré gebiedt haar te kiezen tussen een van zijn zonen of gevangenschap. De Boreaden, Calesis en Borillet, dringen aan, maar de koningin die verkiest foltering boven toegeving. Dankzij haar betoverde pijl die ze van Amour kreeg, slaagt Abaris erin de razende winden te kalmeren. En daar is dan plots de Deus ex machina. Apollo verschijnt en openbaart dat hij de vader is van Abaris, die hij heeft verwekt bij een nimf die een nakomelinge was van Boré. En laat dat nu net de voorwaarde zijn waaraan koningin Alphise moet voldoen. Een afstammeling van Boré huwen. Niets staat nu nog de vereniging van Alphise en Abaris in de weg. Hier is deel 3 van Rameau's Les Boréades.

0: Applaus in het Concertgebouw Brugge na de tragédie lyrique Les Boréades van Jean-Philippe Rameau. De concertante versie werd door de VRT opgenomen op 31 mei. En dit was de bezetting. Sopraan Gwendoline Blondeel, Alphise. Tenor Reinoud van Mechelen, Abaris. Bas-bariton Lisandro Abadi, Boré. Bariton Thomas Kral, Adamas en Apollon. Tenor Robert Getchell, Calisis. Bariton Philippe Estef, Borillet. Sopraan Laure Binon, Semir, Une Nymphe, L'Amour en Polymnie. Un Octet Temporis en het Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Reinoud van Mechelen.
1: Clara in concert. Met Sylvia Broekaert.
0: We laten de elegante Franse barokmuziek nog niet links liggen vanavond. Dit is muziek van Monsieur de Sainte-Colombe, de mentor van Marin Marais.

Het ensemble La Rêveuse speelde dit concert L'Avignon van Monsieur de Sainte-Colombe. Tot 11 uur is de nederige dienaar van de muziek van Johann Sebastian Bach, clavecinist Jean Rondeau, in één van diens partitas. Nog een mooie late avond wens ik u verder bij Clara.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. Ze bespraken een Amerikaans voorstel om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen hebben Witkoff en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. En dat is voor het eerst dat de gezanten in Oekraïne zelf op bezoek gaan. In Rusland daarentegen waren ze al verschillende keren. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio werd vandaag betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natuurlijk persoonlijke angst, daar ik zelf Migrant bin, ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
0: Ik ben vooral bang, zei de man. Op de US Open Tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de achtste finales. Blok klopte vanavond het vijfde reekshoofd daar in New York, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Blok zich weet te plaatsen voor de achtste finales op een Grand Slam toernooi. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijg je van Bert Sterks.
2: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij, winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
0: En in het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp. Door deze zege springt Standaard voorlopig naar de 5e plaats in het klassement. Volgens verdediger Ibe Houtekiet was het goed dat Standaard pas in het slot kon scoren.
3: We hebben echt veel energie gebracht. En weet je, misschien, allez, ik mag het niet te luid zeggen, maar misschien is het goed dat we niet hadden gescoord in de eerste helft. Want dan hadden we echt bleven die klik hebben van door te pushen. We hebben soms die neiging als we in de eerste helft scoren dat we een beetje achteruit kruipen, zoals ik al zei. Misschien was het wel goed vandaag, misschien was het voorbestemd dat we beter nog niet hadden gescoord in de eerste helft, maar wel in de tweede helft.
0: Sint-Truiden won vanavond vlot van La Louvière, 4-0 werd het daar. Een rustige en bijna heldere nacht straks, temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Heerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er dus waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook twee blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van zo'n 1800 meter 2000 liter per minuut in de bodem worden of op de bodem wordt verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Zondag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als de andere partijen hield de AfD vanavond nog een laatste campagnebijeenkomst. Voorman Ulrich Siegmund vindt het een noodzaak om de migratie anders te oriënteren.
1: Wir möchten die Migration wieder neu ordnen. Wir möchten endlich trennen zwischen einer illegalen Einwanderung, zwischen Leuten, die unser System ausnutzen und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie mal einhalten würden, hierher kommen.
0: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Vanavond heeft Iran dan weer opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties in de regio die een link met de Verenigde Staten zouden hebben. Dit weekend werd in Brussel de Memorial Van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
2: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
0: In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. Verslag van Tom Boudeweel.
3: 9-9 voor Standaard, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn 4e doelpunt al dit seizoen. Standaard bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer en Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaard won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1-9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
0: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging vanavond met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht. Temperaturen rond 8 graden. Zondag droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.